0: Good times. Great music. Dit is Joe.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Yo, it's Teddy Swims. And

'cause my dreams are bursting at the seams.

0: Good times.
1: Great music.
0: Great music.
1: Dit is Joe.
0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg Sint-Truiden nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Door een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
3: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden dan.

nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister vanaf morgen naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een

0: feestelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij de Kok en de Koning. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
2: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
3: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
2: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
3: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
2: Oh.
1: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franken.
2: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik en terecht de 3 punten.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: Vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet zijn jarig.
6: Al onze winkels zijn nu zondag open.
7: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
6: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: koken.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Wat zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
7: Joe. Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen.
2: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
2: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
4: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht, denk ik, en terecht de 3 punt.
2: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
0: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van zes samen en stuur je ultieme reisdroom door via joe.be. Luister vanaf morgen naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij De Kok en de Koning. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
1: wegwijzer.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
3: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
4: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
3: Maar dank u.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
3: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
5: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om en in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Steeds meer langdurig zieken vinden via de VDAB een job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ine Tombeur van N-VA heeft opgevraagd. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 26.000 langdurig zieken werk via een traject van de VDAB.
8: Die huidige aanpak werkt, maar het kon beter. En daarom heeft minister Demir dat nieuw protocolakkoord afgesloten met een strengere en gerichtere aanpak. Dus die verplichte inschrijving bij de VDAB. De trajecten worden ook nauwer opgevolgd. En wie zich niet aan de afspraken houdt, die riskeert een sanctie.
7: In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 mensen langdurig ziek. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
9: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
7: Ja, gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito dus het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
10: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punt.
7: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag trouwens in play-off 1. En het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
6: Dit is Joe.
11: Joe Easy.

0: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
1: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
0: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
2: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
3: Psst, Karen.
2: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
3: Karen, stapelkorting bij Morris.
2: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
3: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
2: Echt?
3: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
2: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
3: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour.
4: Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale Carpas met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be. Enjoy.

0: maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om en in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Steeds meer langdurig zieken vinden via de VDAB een job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ine Tombeur van N-VA heeft opgevraagd. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 26.000 langdurig zieken werk via een traject van de VDAB.
3: Die huidige aanpak werkt, maar het kon beter. En daarom heeft minister Demir dat nieuw protocolakkoord afgesloten met een strengere en gerichtere aanpak. Dus die verplichte inschrijving bij de VDAB. De trajecten worden ook nauwer opgevolgd. En wie zich niet aan de afspraken houdt, die riskeert een sanctie.
2: In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 mensen langdurig ziek. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
4: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
2: Ja, gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito dus het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
5: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik en terecht de 3 punten.
2: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag trouwens in play-off 1. En het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
1: Viva la vida!
0: Met Anne van Elzen en Josje Huisman.

0: Een geweldig fijne zondagochtend, helemaal klaar voor een nieuwe Viva la Vida. Mijn gast van vandaag stapte ooit een wereld binnen waar heel Vlaanderen en Nederland spontaan van begon mee te zingen. Het nieuwe gezicht van K3 toen ze Kathleen opvolgde, maar Josje is meer dan dat hoofdstuk. Ze danst, zingt, acteert, maakt theater, doet musicals, deed musicals en creëert, onderneemt. Een vrouw waarvan je voelt als die stil zit, dan is dat vermoedelijk per ongeluk. Ik weet het niet, hè. Ze groeide op in Nederland als jongste van 5 in een warm domineesnest. Dus met veel volk, veel leven en ongetwijfeld ook veel verhalen aan tafel. Vandaag woont ze in Antwerpen samen met haar partner Leon en vormt ze een mooi samengesteld gezin met zoons Kamari en Dai Dai. Kortom, een vrouw met glitter in haar verleden, creativiteit in de vingers en vermoedelijk ook een licht chaotische agenda. Josje Huisman, van harte welkom.
1: Was een intro, dankjewel.
0: Klopt het een beetje of sla ik de bal op sommige fronten mis?
1: Nou nee, ik vond het wel aardig kloppend, ja.
0: En dat stilzitten? Dat is zo'n idee, misschien is dat een oud idee.
1: Ja, misschien wel. Gedeeltelijk nog wel waar. Iets meer rust misschien.
0: Ja, iets meer balans, iets meer rust.
1: Ja.
0: En voilà, we gaan het daar ook over hebben straks. Maar we beginnen altijd heel klein. Als in zoiets klein dagelijks, waarvan dat je zegt, goh, dat is mijn momentje elke dag, daar word ik super gelukkig van. Voor een ander is dat misschien compleet zinloos, maar voor mij is het heilig.
1: Koffie.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat voor heel veel mensen is en dat is misschien ook wel een beetje cliché, maar de geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van.
0: En hoe drink jij hem het liefst dan?
1: 'S Ochtends met een dikke klomp boter erin.
0: Boter? In koffie?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Ja, dat is lekker.
0: Maar ik heb al van alles gehoord, maar boter nog niet.
1: Nee?
0: Schift dat zo niet in warme koffie?
1: Ja, nou, valt wel mee. Ja, dat is misschien een beetje een rare gewoonte. Maar ik doe dat omdat, ik ben sowieso dol op boter. Eigenlijk lus ik overal boter bij. Maar in de koffie geeft dat zo een romige smaak. Maar ook valt het niet zo zwaar op je maag.
0: Oké, ik zou net denken van wel dan.
1: Ja, nee, er is dus een soort van, ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat proces precies gaat. Maar het schijnt eigenlijk wel gezond te zijn.
0: Oké. Dus een koffie met een klomp boter in.
1: Ja.
0: Dat ga ik toch ook eens proberen. Goed, dan wil ik even ook gewoon weten hoe het met jou gaat en waar je allemaal mee bezig bent.
1: Nou, het gaat goed. Ik ben de laatste tijd heel druk bezig met repeteren. Dat is eigenlijk voor mijn gevoel waar mijn leven nu voornamelijk uit bestaat. Omdat dat een hele korte, intensieve periode van repeteren is. Maar ja, daarbuiten heb ik mijn gezin, zoals je net ook al vertelde. En heb ik mijn eigen bedrijf, Sensipit. Dat zijn supplementen, daar ben ik mee bezig. En ja, voor de rest gaat alles gewoon een beetje zijn gangetje eigenlijk.
0: En vertel eens wat meer over het repeteren en het stuk in het theater.
1: Ja, dus we zijn een aantal weken geleden begonnen met het repeteren van Schijnwerpers. Dat is een theaterstuk wat ik speel samen met nog 3 anderen. Dus we zijn met een heel klein groepje. En het is musical theater, maar het is een heel nieuw stuk, dus het is echt een creatie. Alle muziek is nieuw, heel het stuk is nieuw eigenlijk. En dat maakt het ook wel heel boeiend en leerzaam en interessant om zo'n repetitieproces in te gaan. Want er is eigenlijk nog niks, dus we gaan echt van niks naar iets. En dat is ook hetgene waar ik eigenlijk heel hard naar uitkeek toen ik werd gevraagd om weer een theaterding te doen. Omdat ik dacht, oh ja, samen iets creëren, dat geeft altijd een speciaal gevoel, vind ik.
0: En de titel Schijnwerpers, is dat over in de schijnwerper staan? Of?
1: Ja, in principe is dat wel meteen het idee wat wordt opgewekt. En dat klopt in C ook wel. Maar het gaat ook een beetje op je licht schijnen op iets. Of juist niet. En of je het juiste licht op het juiste stuk schijnt.
0: Iets onder de mat vegen, wegkijken, struisvogelpolitiek.
1: Precies dat, ja. En zo hebben eigenlijk alle personages wel iets met die schijnwerper te maken. Of het nou is om er daadwerkelijk in te staan of om weg te kijken of wat dan ook. En dat maakt het wel een beetje heel boeiend en een beetje een psychologisch, dramatisch, thrillerachtig stuk.
0: En is dat iets wat echt bij jou past om te doen?
1: Nou, dat weet ik niet. Het is niet iets wat ik al eerder heb gedaan. Dat vond ik juist ook wel heel erg leuk eraan. Het zijn wel zware onderwerpen, moet ik zeggen. Dus het zijn wel, zwaar. Ja, het zijn toch wel echt stevige gebeurtenissen die daar plaatsvinden. Waardoor ik niet direct zou zeggen, goh, dat past echt bij mij. Of nou, het is echt uit mijn leven gegrepen. Dat totaal niet.
0: Misschien niet in de zin van jezelf ermee identificeren, maar wel jezelf erin kunnen uitleven. Dus hoe rauw kunnen laten gaan.
1: Ja, of juist, juist een beetje meer neutraal, meer dicht bij jezelf. Dus ik heb voorheen natuurlijk heel veel romantische stukken. Disney, of romantisch, ja, comedy, romcom, weet je wel. Blij, uitgelaten, of juist heel erg, zodat de kinderen het begrijpen. En dit is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Van de mensen in de zaal zijn volwassen, wij zijn volwassen. We doen eigenlijk gewoon normaal, maar we vertellen een uitzonderlijk verhaal.
0: Oké. En zo heeft iedereen zijn uitzonderlijk verhaal.
1: Hè? Ja.
0: Duiken we vandaag in dat van jou. En dat begint, een verhaal begint altijd ergens op een plek waarin je geboren wordt. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen
3: en Josje Huisman.

0: Viva la Vida met Josje Huisman. Josje, tegenwoordig woon je in Antwerpen. Tegenwoordig toch al even, hè?
1: Ja, al 16 jaar eigenlijk.
0: Oh, in totaal al 16 jaar. Met een pauze of
1: ja,
0: zonder pauze?
1: Ja, met een pauze van 2 jaar inderdaad.
0: Oké. Okay. Dus, maar ja, het is niet zo dat je langer in Antwerpen woont dan dat je in Nederland hebt gezeten. Dan niet. En
1: nee,
0: je bent natuurlijk opgegroeid in Nederland.
1: Klopt.
0: Dus even terug naar die kindertijd. De jongste van 5, dat kan op 2 manieren uitdraaien. Ofwel heb je zoiets van, hallo, ik ben hier ook nog. Ofwel, center of the attention.
1: Een beetje allebei, denk ik. Ik denk de jongste is toch altijd wel het meest verwende, wordt er vaak gezegd. En ik denk dat dat misschien wel zo is, aan de ene kant. Maar aan de andere kant was ik ook de kleinste en werd ik ook altijd als de kleinste bekeken. En kan ik er niet altijd tussenkomen aan tafel als iedereen van alles aan het vertellen was. En dan was het wel zo van, hallo.
0: Ja, was je ook al zo de entertainer van het gezin? Of welke rol had je binnen het gezin, denk je?
1: Goh, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Misschien is dat iets makkelijker te beantwoorden voor de andere gezinsleden. Maar ik weet wel dat ik al van jongs af aan op ballet wilde. Dat mijn moeder dat aan mijn zus en aan mij vroeg. En dat ik meteen wist van ja, ik wil dansen. En dan vond ik het bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Bij ons thuis werd heel veel klassieke muziek gedraaid. En dan wilde ik dan bijvoorbeeld mijn balletpakje aandoen. En dan vrij dansen in de kamer en zo. Dat vond ik heel erg leuk. Ik vond het ook leuk om met vriendinnen bijvoorbeeld dansvoorstellingen in elkaar te boksen en zo. Maar ik weet ook nog dat als heel klein kind ik het ook niet leuk vond als ik alle aandacht de hele tijd kreeg. Ik wilde niet per se de hele tijd in de center van de aandacht staan. Daar werd ik dan weer heel ongemakkelijk van. Maar ik vond het wel heel erg leuk om ja, te dansen en me creatief te uiten of zo.
0: En dan wel, maar misschien, ja, op die manier misschien dan wel. Hè?
1: Ja.
0: Dus, jullie gezin is ook heel gelovig. Jouw papa heeft jou gedoopt. Hè? Bij de andere was hij nog geen dominee, toen was hij nog geschiedenisleerkracht. Maar bij jou heeft hij jou wel gedoopt.
1: Ja.
0: Het gelovige aspect, hoe ver heeft dat een rol gespeeld in of, ja, de manier waarop je bent opgegroeid?
1: Ja, ik denk, pardon, voor ons was gewoon elke zondag naar de kerk gaan normaal. En een stuk uit de Bijbel lezen na het eten normaal. Het Onze Vader uit je hoofd kennen normaal. Dus dat is niet echt iets waar je als kind over nadenkt. Ik denk dat dat pas kwam toen ik zelf kinderen kreeg. En over na begon te denken van wil ik ze dat dan ook meegeven. Ik ben wel blij dat ik op die manier ben opgevoed. Maar ja, ik weet niet beter. Ik weet ook niet hoe het anders zou zijn geweest.
0: Er was geen parallel universum waarin dat je het even kon uittesten.
1: Nee, precies.
0: Maar heb je daar als kind ook kracht uit gehaald?
1: Nee, ik denk dat ik het als kind heel erg langs me heen heb laten gaan. Ook in de kerk, als ik dan begon ik te tekenen. Of ik kan me niet zo goed herinneren wat er precies altijd werd gezegd of zo. Ik weet alleen nog de liedjes die ik kon zingen. En ik zat in het kinderkoor en dat waren ook gelovige liedjes. En ik weet niet per se of ik er kracht uit heb gehaald. Maar ik vond het altijd wel heel cool om mijn vader daar te zien staan.
0: Maar misschien hadden de woorden op dat moment nog niet echt heel veel betekenis voor jou.
1: Nee.
0: Of,
1: ik denk dat dat inderdaad later pas kwam. En dat je dat wel als manier ziet om een soort van zingeving te geven. Of een soort van logica te proberen krijgen uit life in general, of hoe de wereld in elkaar zit of zo, denk ik wel dat dat met momenten misschien iets van hoop of steun kan zijn. Maar ik moet zeggen, ik ben niet super religieus nu of zo. Ik heb wel zo mijn eigen ideeën en gedachten en geloofsovertuigingen, maar ik zou dat niet per se aan een kerk of aan een specifieke religie vasthangen.
0: Oké. Is er muziek die voor jou echt vasthangt aan, allez, op een leuke manier, aan jouw kindertijd of jouw jeugd, een plaat uit jouw kindertijd die we nu kunnen spelen, waarvan je zegt, oh ja, die werd thuis veel gespeeld? Of?
1: Oh, nou, dat moet dan ofwel iets van Michael Jackson zijn geweest, of Mariah Carey en Whitney Houston, dat waren echt de sterren van mijn tijd.
0: Ja, en welke wil je?
1: Nou, wat zullen we eens doen? Michael Jackson, omdat die film nu ook uit is.
0: Ja, en welke van Michael? Is er eentje die je echt nog grijzer hebt gedraaid dan anderen?
1: Ik denk Billie Jean.
0: Ja, oké, okay, Billie Jean. Michael Jackson komt eraan.
2: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister vanaf morgen naar de kok en de koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij de kok en de koning. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werk in de natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Ontdek alle Stieldeals bij jouw Stieldealer. Stiel, sterk werk.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

0: bij Viva La Vida met Josje Huisman. Josje, tijd nu voor kleine keuzes. Het is te zeggen, ze lijken klein, maar vaak zeggen ze wel verrassend veel. Dus jij moet kiezen, maar kan je makkelijk kiezen of ben je iemand die veel twijfelt?
1: Oh, nou, ja, veel twijfelt.
0: Ja? Ben je dan zelf uiteindelijk degene die de knoop doorhakt? Of ben je zo iemand die drie vriendinnen belt, advies vraagt en dan de balans?
1: Nou, inmiddels weet ik dat ik beter zelf de knoop kan doorhakken en dat ik het antwoord eigenlijk ook bijna altijd meteen al weet. Het is maar dat ik begin te twijfelen als het te veel in mijn hoofd begint of als ik te veel begin af te vinken bij andere mensen om te zien wat zij vinden. En dan komt
0: als de ratio zich begint te moeien of de blik van buitenaf.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: maar het eigen buikgevoel
1: zit bijna altijd goed.
0: Dat is waar. Oké, ik heb hier een paar dilemma's. Een ochtendworkout of uitslapen zonder schuldgevoel?
1: Een ochtendworkout wel.
0: Ja, ja. Een groene smoothie of frietjes die je oprecht gelukkig maken?
1: Frietjes die mij oprecht gelukkig maken.
0: Stoef jij daar dikwijls over onze frieten?
1: Ja, maar die zijn echt lekker hier. Ja. Ja, ik wil ze niet meer in Nederland eten.
0: Heb jij zo'n vaste bestelling in de frituur?
1: Ja, meestal, nee, ik wissel af.
0: Een lichaam dat goed voelt of een dag waarop je echt gewoon zegt, nu let ik nergens op?
1: Ja, maar ik ben niet zo. Ik let nooit ergens echt op. Bij mij, ik bedoel, het is niet dat ik heel streng ben voor mezelf.
0: Je volgt gewoon.
1: Ja, voor mij is de basis gewoon gezonde keuzes. En ondertussen eet ik ook lekker een koek. En die balans is voor mij heel makkelijk gemaakt.
0: Het is niet of-of, het is en-en.
1: Ja.
0: Dan, Nederlandse directheid of Antwerpse flair?
1: Antwerpse flair, sowieso,
0: echt?
1: Ja.
0: Ja? Ik denk dan. Ik hou net van die Nederlandse directheid, maar...
1: Nee, ik niet. Daarom ben ik hier zo graag, hè.
0: Ja, ik had nog zo eentje fietsen in Nederland of wandelen door Antwerpen.
1: Ah, maar fietsen doe ik wel graag.
0: Dus fietsen dan ga ik... in Antwerpen is eigenlijk... Ja. Oké, liefde, thema liefde. Samen sporten of samen lui niks doen?
1: Ik zou wel graag samen sporten, maar het is altijd samen lui niks doen.
0: Oké, een date night buitenshuis of samen op de zetel?
1: Nee, date night buitenhuis, ja.
0: Praten tot diep in de nacht of gewoon samen zwijgen en dat eigenlijk ook helemaal gezellig vinden?
1: Praten tot diep in de nacht.
0: Ja. Oh, dat is fantastisch toch?
1: Ik zeg niet dat we dat veel doen of zo, maar ik doe dat.
0: Ja, ik ook, maar ik krijg niet altijd het enthousiaste.
1: Nee, dat niet. Maar ik dacht dat we moesten kiezen wat we het liefst hadden.
0: Ja, maar dat klopt, dat klopt. Romantiek of kameraadschap?
1: Kameraadschap. Ja, ik weet dat dat een beetje suf klinkt, maar ik ben daar toch meer en meer in gaan geloven, zeg maar. Dat dat de meest steady, stabiele, goede basis is.
0: Ja. Oké, mama zijn, de laatste is dat trouwens. Mama zijn op intuïtie of mama zijn met bakken ervaring?
1: Bakken ervaring kan je natuurlijk niet hebben bij je eerste kind.
0: Ja, nee, maar ik bedoel nu met Daidai. Je bent al mama geweest voor hem.
1: Ja.
0: Dat je zegt van, natuurlijk elk kind is anders. Maar ben je zo iemand die toch heel erg op haar buikgevoel vertrouwt als er iets is met de kinderen of zo?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Het is toch vaak zo dat we als mama soms beter weten wat er met kind aan als er iets is of zo aan de hand is of beter voelen. En volg je dat dan ook echt of...
1: Ja, ik volg dat wel echt. Omdat ik het ook heel belangrijk vind dat die kinderen de ruimte hebben om gezien en gehoord te worden, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: Dus ik hou wel van een soort van vaste volgordes en duidelijke afgemeten kaders, zeg maar. Maar ik ben wel vrij flexibel in als het dan eens een keer anders loopt. Omdat ik denk van, maar nu is het even nodig dat we daar zus of zo een beetje anders doen. Dus ik ben niet heel... Ik ben wel redelijk streng, denk ik. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk dat die kinderen niet alleen maar moeten luisteren, maar ook gewoon...
0: Dat het niet enkel volgen of een soort macht is van boven naar beneden. Ja. Maar dat het ook eigenlijk gelijkwaardig kan...
1: Ja, dus ik wil wel dat duidelijk is dat wij als ouders soort van de autoriteit zijn. Maar ik wil ook dat ze hun eigen innerlijke autoriteit in leven kunnen houden, zeg maar. Dus dat ze dat...
0: Dat
1: ook...
0: is mooi gezegd.
1: Ja.
0: Dat is heel mooi verwoord, denk ik. Van dat ze zichzelf niet. Dat ze zichzelf tot uiting kunnen brengen. En die ruimte daar ook toe krijgen. Hè,
1: precies.
0: Om dat te doen. Good times. Great music. Dit is Viva La Vida.

0: Een hele fijne zondagmorgen bij ons, te gast in Viva La Vida, Josje Huisman. Josje, niemand blijft gespaard van stress in het leven. We leven nu eenmaal niet op een berg in Tibet, zeg ik dan, met een oranje pij aan, of hoe zeg je dat? Ja. En dan nog, hè, dus ik ben heel benieuwd om welke banale en meer serieuze zaken jij wel eens kan stressen. Zijn er zo kleine dagelijkse dingen waarvan dat je meer stress dan goed is of nodig is?
1: Ik denk vooral dat ik veel stress krijg als ik het gevoel heb dat ik dingen tegelijk moet doen. Mm-hmm. Er wordt altijd beweerd dat vrouwen kunnen multitasken en dat is echt de grootste onzin die er rondgaat op de wereld, want dat is dus niet zo. Ik kan niet twee dingen tegelijk en ik krijg daar mega veel stress van.
0: Ik ook.
1: Dat zijn gewoon die dagdagelijkse dingen dat ik zoiets heb van, ik heb het gevoel dat ik de hele tijd overal tegelijk moet zijn. En ik denk ook wel dat we dat onszelf een beetje aandoen en dat soms die telefoon er ook voor iets tussen zit. Dat ook echt een enorme afleidingsfactor is. Maar goed, daar kan ik wel heel veel over zeggen. Want laatst zag ik zo iemand weer een filmpje uitleggen over wat voor effect het wel niet zou hebben voor kinderen als ouders de hele tijd op hun telefoon zitten. Maar dan denk ik, vroeger zaten vaders altijd verstopt in hun kranten en kon je ook geen aandacht ervan krijgen. Dus in dat opzicht denk ik van ja, het is als ouder sowieso heel moeilijk om je constant alert of aanwezig of aan te staan voor de gebeurtenissen in een wereld die eigenlijk al sowieso niet van jou is, zeg maar. Mm-hmm. Wel. Dus het is al heel tijd aanpassen naar zeg maar kinderwereld, volwassen wereld.
0: En ja, op diezelfde telefoon lees je dan vaak op social media, op Instagram, zo van die quotes en die posts en die dingen. En ik word alleen maar kritischer dan voor mezelf. Van oei, dat doe ik ook verkeerd. Dat doe ik ook verkeerd. Op een

0: uur denk ik van, ja, maar ja, vroeg.
1: Nee, ik word daar soms ook heel moe van. Soms kan het helpen omdat ik denk van, oh ja, goede reminder. Ik ga ook weer eventjes een beetje meer mijn tijd nemen voor dingen. Want soms kom je ook gewoon in die rush terecht. En dan denk je later van, waarvoor was ik nou zo gerushed of zo de hele tijd. Dus soms vind ik het wel een goede reminder. Maar ik probeer ook, ik volg dat soort accounts echt niet. Ik word er doodmoe van. Ja. Hey, ik heb al mijn idee van hoe ik het wil doen. En ik doe daar echt mijn best over. En dan hoef ik ook niet nog eens een keer de hele tijd iemand anders zijn mening over te horen. Maar ja, sommige mensen hebben er heel veel aan.
0: En zijn er zo grotere dingen waar je over wakker ligt? Wereldse dingen, maatschappelijke zaken? Waarvan je zegt van, goh, het is... Ieder moet natuurlijk al binnen zijn eigen huishouden kijken hoe en wat. Maar toch, hè, als je af en toe het nieuws ziet, komt dat binnen? Vermijd je dat?
1: Ik laat me er minder door meeslepen dan vroeger. Niet uit onverschilligheid, maar meer als een soort van energiebesparing, bij wijze van spreken. Omdat als je de hele dag ook nog eens dat binnenkrijgt en daar... Ja, sorry, dan kan je niet meer functioneren in sommige gevallen. Ik wil mijn ogen er ook niet voor sluiten of zo, maar het is... Ik lig er soms wakker van sinds ik kinderen heb, omdat ik denk van, oh... De wereld kan soms zo verknipt zijn op sommige plekken. En dan, voor mezelf zit ik daar niet zo mee. Maar het is meer dat sinds ik kinderen heb dat ik denk van, oh, ik wil ze beschermen heel erg. Maar ik weet ook dat ik ze niet overal voor kan beschermen. En dat hoeft ook niet. Dat zijn de dingen die mij wakker houden. Van het idee van je kinderen zo sterk, wijs en self-loving mogelijk in de wereld zetten. Maar ze ook niet de hele tijd hun handje erbij vasthouden. Terwijl dat is eigenlijk wat je wil. Maar daar leren ze dus niks van. Dus die balans, zeg maar, dat is echt hetgene waar ik hoofdpijn van krijg. Omdat mijn moederhart soms gewoon in een kramp schiet daarvan.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco dokie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Het zijn marktweken bij Jumbo. Verser dan vers en voor de marktprijs, hè. Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Kom maar hier. Ik kom tot je halve tegen.
4: Hoi, wij zijn Suzanne en Freek.
5: En dit is onze nieuwe single bij Joe.

0: Viva La Vida met vandaag Josje Huisman. Josje, we hebben het gehad over wat spanning kan bezorgen. Namelijk heel veel dingen tegelijk moeten doen op hetzelfde moment. Hè. Een mens moet ook een plek hebben of een moment hebben waar het allemaal even mag zakken. Wat is zo... Als jij voelt, mijn hoofd is nu echt te vol, wat is dan het eerste wat je doet?
1: Telefoon wegleggen, naar buiten gaan.
0: Ja.
1: Ik ben sinds een tijdje dus ook aan het hardlopen, waarvan ik altijd dacht dat ik het nooit zou doen. En dat begint ook meer en meer mijn onstressmoment te worden. Dat ik denk, oh yes, ik kan even een half uurtje rennen buiten.
0: En kan je het voor jezelf ontspanning houden? Of merk je dat er toch een soort van... beetje verder, beetje sneller, dat de lat wat hoger moet? Of?
1: Ik heb totaal geen prestatiedrang als het op hardlopen aankomt. Ik wilde gewoon eigenlijk aan mezelf kunnen bewijzen dat ik iets zou volhouden.
0: Okay.
1: En dan heb ik er maar een marathon aangeplakt omdat mijn coaches dat zo'n goed idee vonden. Maar ik ben totaal niet bezig met die marathon. Ik heb gewoon zoiets van, ik wil dit volhouden, ik wil mijn conditie verbeteren. Want ik was laatst op een fiets in India erachter gekomen dat mijn conditie echt helemaal dit was. Mm-hmm. Dus toen ben ik gewoon beginnen lopen en nu merk ik gewoon dat mijn conditie beter is en dat ik die afspraak met mezelf nakomen. En dat is eigenlijk hetgene wat ik wilde. Dus het is niet zo van, oh, ik wil beter. Nee, ik wil gewoon precies doen wat er in het schema staat. Niet meer, maar ook niet minder.
0: Oké. En die runner's high? Is dat iets wat je kent of ervaart als je het lopen bent?
1: Ja, dat komt zo nu en dan al een beetje piepen. Maar omdat ik nog niet een goede route heb gevonden waarin ik echt kan doorlopen. Ik moet heel vaak stoppen voor stoplichten of dan verkeer. Of
0: dat is een stad, Josje.
1: Ja, dat vind ik echt een groot nadeel. Of dan moet ik al met de fiets ergens naartoe gaan om in het groen te kunnen lopen. Dat vind ik dan weer te veel gedoe. Dus nou ja. Die runners high begint al een beetje te komen. Want ik loop nu een half uurtje achter elkaar.
0: Maar ik zie nu Josje lopen in de straten van Antwerpen.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Hoe reageren de voorbijgangers daarop?
1: Niet. Gelukkig. Ja, en soms... is dat niet Josje? En dan is het echt zo. Niet nu.
0: Is dat Jos?
1: I'm running. Ja, nee, sorry. Mijn horloge zegt dat ik nog 5 minuten moet. Kan ik stoppen nu?
0: Ja. En is er zo een plekje in huis waarvan je zegt, dat is mijn favoriete plek. Dat is echt... Hier moet iedereen, dat is mijn heiligdom.
1: Ja, ik heb zo een bureautje met al mijn smeerseltjes, make-upjes en producten. Wat nu echt een complete chaos is, by the way. Maar daar willen de kinderen dan... Die willen de hele tijd bij mij zijn. Dat wat echt super schattig is. Ja. Maar soms ook zo van, niet hier. Jullie moeten ook echt van mijn spulletjes afblijven. Want op een gegeven moment zit die lippenstift op de kast en zit alles overal en daar word ik helemaal kriegelig van. Dus dat is wel echt mijn plekje waarin ik gewoon lekker kan zitten en tutten en... En dat vind ik dan mijn favoriete plekje. Maar ook gewoon op de zetel is ook mijn favoriete plek.
0: Mm-hmm. Is er een land waar je nog dat jou enorm aantrekt? Dat je zegt van ja, daar hangt een sfeer, daar wil ik echt naartoe. Daar voel ik mij nog meer bruisen dan ergens anders.
1: Ja, dat moet toch wel... Mexico of zo? Of Spanje? Iets waar ze Spaans spreken.
0: Gewoon. Wat heb je daarmee?
1: Ja, weet ik niet. Ik vind dat gewoon een heerlijk sfeertje. Ik moet zeggen, ik heb vrij weinig echte reisdrang of zo de laatste tijd. Dus het is niet...
0: Nee.
1: Ik moet echt zo'n beetje graven. Zo van, oh ja, vroeger reisde ik echt heel veel en nu...
0: Heb je ooit alleen gereisd?
1: Ja, en dat zou ik dus niet nog eens doen. Misschien zou ik dat nog eens over willen doen, maar dan met iemand. Want ik ben 3 keer alleen op reis geweest en eigenlijk vond ik het alle 3 te spannend om dat alleen te doen.
0: En was er een bijzondere reden waarom je dat alleen deed? Was dat echt om met jezelf geconfronteerd te worden? Of om jezelf beter te leren kennen? Of puur...
1: Ja, dat. En ik dacht dat wel cool was. En ik dacht, ja, daar kan ook niemand met mij mee. Want de eerste keer was toen ik net K3 was. En Karen was met zwangerschapsverlof. En toen hadden we ineens heel lang vrij. En ja, al mijn andere vriendinnen waren gewoon aan het werk. En ik dacht, ja... Dit is het moment.
0: Ja.
1: I gotta go. En toen ben ik alleen gegaan. Dat was op zich wel heel erg leuk en leerzaam en zo. Maar, want je komt echt uit je comfortzone.
0: Waar ben je dan geweest?
1: Bali en Maleisië.
0: Ja. Ja.
1: Dat was ook al 15 jaar geleden. Uh-huh. En toffe avonturen en zo. Maar ik denk...
0: Je wil het delen.
1: Ja, toch wel.
0: Allemaal leuke dingen, maar je denkt iedere keer van het zou fijn zijn om dit te delen met de juiste personen.
1: Ja, en dan heb ik het daarna nog eens gedaan en ben ik nog naar Zuid-Amerika alleen gegaan. Dat was dan net na de allerlaatste show van K3.
0: Oeh, dat is wel heel symbolisch allebei.
1: Ja.
0: De ene kant van de wereld en dan aan de andere kant van de wereld.
1: Ja.
0: En van Afrika tot in Amerika ging ik hier zijn, maar
1: letterlijk. Ik denk, nou ga ik het echt leven. En, ja, het was iets te snelle overgang tussen zeg maar alleen maar optreden en heel veel muziek en drukte naar alleen in je eentje op een berg in Argentinië op een paard zitten. Dat was wel echt een contrast, joh.
0: Ja.
1: Dat was niet zo heel slim. Maar niet zo heel slim. Het was een mooie ervaring, hoor. Maar zoals ik al zei, ik had het misschien wel liever met iemand willen delen.
2: Dit is Viva La Vida.
3: Met Anne van Elzen en Josje Huisman.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. In Middelkerke is een busje met transmigranten gecrashed. Dat gebeurde bij een politieachtervolging. Er zaten 8 mensen in de auto. 1 van hen is in levensgevaar. Burgemeester Jean-Marie de Dekker.
5: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Niepoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
4: In de tuinen in de buurt werden nog 9 transmigranten aangetroffen. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
6: Viva la vida!
7: Met Anne van Elzen en Josje Huisman.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Klaar voor de warming-up van deel 2. Dat doen we altijd met onze celebrity roulette. Ik zal even uitleggen hoe het in zijn werk gaat, Josje. Ik geef jou zo meteen 3 namen. En jij kiest met wie zou je wel eens willen vastzitten in de lift. En ze hoeven hem niet per se te komen repareren.
1: Mm-hmm.
0: Met wie zou je in een parallel universum eventueel wel trouwen? En wie zou je zonder pardon ontvolgen op social media? Dat is eigenlijk de propere versie van een spel dat ooit een pak minder... Fuck, Mary Kill.
1: Oh, hè? Ja, oké. Okay, nou,
0: dus ik geef jou 3 namen. Zanger Chris Martin van Coldplay.
1: Mm-hmm.
0: Beetje meer van bij ons en van bij jou, Jan-Jaap van der Wal. En ja. De Hollywood's liefste Ryan Gosling.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Dus Chris Martin, zanger, Coldplay.
1: Ja.
0: Ryan Gosling of Jan-Jaap van der Wal. Ontvolgen, trouwen, lift. Je neemt van de respect.
1: Nee, sowieso niet. Maar dan zou ik misschien met Chris Martin in de lift... en zouden we misschien nog een leuk liedje kunnen maken of zo, terwijl we vastzitten.
0: Ja. Want lijkt jou dat je een intrigerend persoon zou, Chris Martin? Ik vind dat wel een interessante.
1: Ja?
0: Ik denk dat, hè. Ik ken hem niet, hè.
1: Nee, ik denk juist dat dat een hele saaie is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: ik, nee.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar ja, dus dat. En dan, dan Ryan Gosling, daar gaan we dan wel mee trouwen.
0: Oké, okay. Ja. Maar dus Jan-Jaap ontvolgen.
1: Andersom misschien.
0: Ik zou denken, dat is ook een Nederlander die in Antwerpen woont, die spreken regelmatig af om onderling te overleggen hoe moeilijk het leven als Nederlander in Antwerpen is. Hè?
1: Ja, al de Nederlanders die komen in het geheim samen op zondag om te bespreken hoe ze het hier
0: dat
1: kunnen.
0: Dat is zo in het buitenland toch, dan zoeken dezelfde nationaliteiten elkaar op. Dus dat is niet...
1: Nee. Trouwens, het stikt nu wel echt van de Nederlanders in Antwerpen. Hè? Dat was,
0: echt?
1: Dat was vroeger niet zo.
0: Ah ja, oké. Okay,
1: dus... Ik was echt de eerste.
0: Die OG, ja. Nee, oké, okay,
1: ho.
0: Ja. We hebben het hier over celebrities gehad. Hè? Ryan Gosling, zijn internationale bekendheden. Op een bepaald moment ben je ook bekend geworden natuurlijk. Van de ene op de andere dag misschien niet helemaal, want het was een aanloop. Ik had wezen op K3. Zit voor jou, of zat voor jou, er enige vorm van geluk in bekendheid?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik wist wel dat ik, voordat ik K3 ging doen... heel graag ergens wilde werken waar ik een vorm van succesvol zou voelen of zo. Uh-huh. Maar dat zat hem dan vooral in dat je er je werk van kan maken en ervan kan leven. Dus ik was echt een beetje aan het hosselen, koffiebar, audities, dansklussen, dat soort dingen. En ik had wel zoiets van, dit ga ik niet voor altijd blijven doen. Ik wil ofwel iets doen wat succesvol is, of ik ga misschien wel zelfs iets helemaal anders doen.
0: Maar eerder dan ook succesvol om het te kunnen...
1: Om ervan te kunnen leven.
0: Leven, om het als jouw job te kunnen gaan ervaren.
1: Ja, maar ook wel dat het niet ergens 3 hoog achter altijd zou zijn of zo. Maar niet per se om bekend te worden, maar eerder dat gevoel te hebben van iets substantieels te hebben of zo, denk ik misschien.
0: Mm-hmm.
1: En toen de auditie kwam van K3... was de enige reden waarom ik een beetje twijfelde... was omdat er dus een tv-programma van werd gemaakt... en dat ik dacht van, oh jee, dan krijgen we dat. Uh-huh. Het is niet zomaar een auditie, het wordt gefilmd, het is meteen... Dat vond ik best wel al een drempel.
0: Uh-huh.
1: Omdat ik niet per se bekend wilde worden. Ik wilde gewoon graag doen wat ik graag deed.
0: Uh-huh.
1: En dat was dansen en zingen. En daar een goede baan in zien te vinden. En natuurlijk is dat inherent misschien een beetje gelinkt aan bekend worden. Maar zo was
0: het gaat ook wel hand in hand,
1: ja.
0: In die zin van... succesvol, bekend kunnen blijven doen. Het is een...
1: Ja, maar dat was voor mij wel echt een wereld apart of zo. Dat was niet iets waar ik me echt iets bij kon voorstellen.
0: Het is ook niet dat je als klein meisje zoiets had van... oh, lijkt me leuk om handtekeningen te mogen uitdelen.
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, okay.
1: Nee. En toen het eenmaal zover was... toen weet ik ook nog dat bijvoorbeeld een journalist van een of ander boekje zei... van ja, je bent nu bekend, dus nu moet je ook vertellen over je privé. En ik was echt zo... Hoe bedoel je? Ik was daar helemaal een soort van...
0: Ja.
1: Ja, ik vond dat heel stresserend eigenlijk.
0: Je en wilde er zelf voor kunnen kiezen en niet omdat het moet of zo.
1: Nou, en ik dacht ook zo, hoezo? Weet je wel, dat heeft toch niks met mijn werk te maken?
0: Mm-hmm.
1: Dat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dus dat bekend zijn is een heel vreemd gegeven.
2: Mm-hmm. Dit is Joe.

0: Welkom terug bij Viva la Vida met Josje Huisman. Josje, we gaan het dus hebben over geld. Zijn Nederlanders daar meer open in dan Vlamingen? Want bij ons weet niemand iets over iemand.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zeggen wel altijd dat Nederlanders heel zuinig zijn of zo, of gierig.
0: Ja, ja. Ja, maar het is niet zo dat er bij jullie wel openlijk gesproken wordt over ik verdien dat, jij verdient dat. Is dat ook een beetje een taboe?
1: Want wij
0: een beetje, denk ik.
1: Denk het wel.
0: Ook een beetje iedereen. Ja, ik vind dat eigenlijk... Ja.
1: Apart, hè?
0: Ja, want ik heb zoiets van, mochten mensen daar meer over spreken, denk ik dat er meer gelijkheid zou kunnen komen ook. Ja. Ik denk dat er ook een beetje bewust...
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat het misschien iets meer is, omdat je ook dat weer, net zoals dat ouderschapsgebeuren, ook daar is op Instagram heel veel informatie nu over te vinden, over geld en hoe ermee om te gaan en meer open te communiceren. Dus misschien dat daarom wel misschien iets opengetrokken is, maar I don't know.
0: Ja. Hoe ben jij zelf opgegroeid qua relatie met geld? Hoe was dat thuis? Want ik dacht, een gezin met 5, maar je zei daar straks al van, ja, ik heb eigenlijk nooit iets ervaren als, wow, we hebben moeten krammen of er was tekort. Helemaal niet.
1: Goh, dat vind ik best wel een hele diepe vraag eigenlijk. Of tenminste, ja, ik weet niet of ik daar echt een
0: Heb jouw ouders nooit zo bepaalde waarden en normen daarover?
1: Mijn moeder hielp mij altijd wel met bijvoorbeeld, toen ik student was, met begroting maken bijvoorbeeld. Dan wist zij precies hoeveel ik per maand te besteden had. En dan ging ze dat helemaal opdelen. En dan, dit kan je aan je danskleding doen. En hier kan je dan eten van kopen. Want ik zat op kamers. En dan hielp ze mij daar wel echt mee. Of tenminste, ze probeerden dat. Maar uiteindelijk als student ging ik toch liever shoppen dan dat ik verstandig omging met mijn geld. En dan had ik aan het einde van de maand had ik niks meer over. Maar ik denk niet... Ik denk, en ook op school en zo, denk ik dat we misschien wel iets wijzer zouden kunnen gemaakt worden over hoe we met geld omgaan. En dat het een neutraal middel is. Een soort van vorm van energie, bij wijze van spreken, die gewoon moet bewegen. En ook dat we misschien beter leren in wat investeren is, hoe je dat kan doen, wat er gebeurt met belastinggeld en weet ik het wat allemaal.
0: Is dat iets wat jou interesseert?
1: Nou, het interesseert me dus geen hol, maar...
0: Ja, maar
1: nee, wel. Het interesseert me wel, maar het is niet iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Zeg maar. Ik zou willen dat dat voor mij als een soort van intrinsieke interesse naar boven kwam. Maar het is eerder dat ik weet dat het belangrijk is en dat het iets is wat ik mijn kinderen wel wil meegeven. Dat ze een beetje daar een logica in krijgen of zo.
0: En een vertrouwen ook.
1: En een vertrouwen ook.
0: Want ja, heel veel mensen zijn ook bang om uit te geven. Hè? Omdat ze bijvoorbeeld opgegroeid zijn in bepaalde met bepaalde omstandigheden. Of zelfs nu, hè, met al wat er gaande is.
1: Ja, nu helemaal wordt de hele tijd heel erg op die schaarste gespeeld van dat er niet genoeg zou zijn en dat de economie plat ligt en weet ik het wat allemaal. Terwijl ik ergens ook heel hard geloof dat er genoeg is. Het moet gewoon in beweging blijven. En ik denk dat het ook niet erg is om bijvoorbeeld veel geld te hebben of te willen of zo. Want dat is ook vaak, wordt dat misschien wel gelinkt aan
0: ego,
1: macht en dan het kantje ervan wat niet positief is of zo. Maar als nou de juiste mensen heel veel geld hebben, dan kunnen er ook heel veel mooie dingen gebeuren. Dus het is ook noodzaak dat juist de goede mensen die geld misschien niet belangrijk vinden, ervoor zorgen dat er gewoon geld op hun rekening komt. Zodat ze daar met hun goede energie en hun goede ziel juist dat kunnen gaan laten rondgaan of zo. Weet je wel? Het is niet vies.
0: Ja.
2: Viva la vida. Met Anne van Elzen en Josje Huisman.

0: Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
3: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Dit is Joe.
5: Viva la vida.

0: Welkom terug bij Viva la Vida met Josje Huisman. Josje, ik vraag ook elke week aan mijn gast om iets mee te brengen, maar die vraag is niet helemaal tot bij jou geraakt. Nee, klopt, dus ergens onderweg. Ja, dat is helemaal niet erg, maar stel dat je toch had vernomen, wat zou je dan meegebracht hebben? Is er zo'n item waarvan je zegt, ja, dat is toch wel een geluksitem, of dat brengt me geluk? Of?
1: Ja, ik moet aan iets denken, en dat is een jas die ik heb gekregen van mijn vriend toen we net verkering hadden. Een vintage leren jas met van die frengels aan. Echt een goede jas. En je vindt die gewoon nergens. En elke keer als ik die draag, krijg ik sowieso een compliment. Omdat dat gewoon zo'n vette jas is. Maar meer nog, hij past bij alles. Dus als ik niet weet wat ik moet dragen, dan trek ik gewoon die jas aan en alles is oké.
0: Okay.
1: Dus dat is een beetje mijn geluksjas, denk ik.
0: Ja. Ben je iemand die sowieso gehecht is aan bepaalde spullen met een emotionele waarde? Heb je thuis zo'n collectie van zaken die je bijhoudt? De eerste cinematickets of zo?
1: Nee, ik heb een hele hoop ook weggedaan. Ik had ook zo dagboeken van vroeger.
0: Dagboeken weggedaan?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel...
1: Heftig, hè?
0: Ja.
1: Ja. Heb ik dat echt weggedaan trouwens? Of wilde ik dat wegdoen? Nou, ik had gewoon zoiets van, oh, ik wil dat niet meezeulen of zo. Omdat,
0: dat is het verleden.
1: Ja, dat is verleden. En dat puberbrein was soms ook zo'n beetje all over the place. En ik zou ook niet willen dat iemand anders dat zou lezen of zo. Dat als ik ineens wegval, dat er dan... Dat allemaal. Weet je wel? Nee, ik zou dat heel vervelend vinden. Dat is gewoon te persoonlijk. Dus dat, nee, ik ben wel vrij dol op mijn spulletjes. Dus ik zou ook wel kunnen stellen dat ik enigszins materialistisch ben. In de zin van, dat ik hou gewoon van mooie dingetjes. En ik geef dat ook toe. Ik hou die graag bij. Ik hou niet van een minimalistisch leven of een minimalistisch huis. Ook al heb ik het wel graag netjes. Maar er is een tijd geweest dat ik dat wel dacht. Dat goed was. Maar ik kon gewijs alles wegdoen. Nou, ik heb nog nooit zoveel spijt gehad van mooie dingen die ik heb verkocht of weggedaan. Dus dat doen we niet meer. Maar dat doe ik nog wel. Want ik heb gewoon soms zo'n aanval dat ik ineens weer...
0: En in het begin is dat moeilijk, hè? Dan begin je zoiets te pakken, terug te leggen, te doen. Maar eens dat je erin
1: in die bui zit, dan word ik te rigoureus. Hè? Ja, dan op een gegeven moment.
0: Ook.
1: Maar nu weet ik van, ik parkeer het gewoon even boven. Dan hoef ik het niet te zien. Heb ik terugruimte. En dan hoeft dat ook niet meteen te verdwijnen uit mijn leven. Mm-hmm. En dan meestal, leuk, ja. Ik ga dat nog eens aandoen.
0: Ja. Dan komt het toch weer terug binnen.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook wel mooie fotoalbums en zo. En ook van de kinderen. En die vind ik wel belangrijk.
0: Dat zijn natuurlijk tastbare dingen. Is er een gesprek? Stel dat ik je zou vragen, Josje, wat is voor jou een heel, heel belangrijk gesprek geweest? Op welke manier dan ook? Dat kan met een familielid zijn of totaal anders, een vreemde.
1: Ik heb wel een paar notes in mijn telefoon van dingen die gezegd worden. Bijvoorbeeld soms door mijn kinderen of zo, of door mijn oudste dan. Of die ik dan niet wil vergeten.
0: En kan je zo een voorbeeld geven van een van die notes? Bij mij was dat bijvoorbeeld mijn dochter, de jongste. Ik moet onze dochter zeggen, want anders klinkt dat fout. Ik stapte in de auto en ik zei, ik ben kapot. En die zei, mama, ik zal u maken.
1: Oh my god, dat is echt lief.
0: Mooi, hè?
1: Nou, probeerde ik dus aan mijn oudste uit te leggen wie Michael Jackson was en wat hij allemaal had betekend.
0: Dat is gek, hè? Dat we dat moeten uitleggen, toch?
1: Ja,
0: dat is gek en toch tegelijk. Ja, en?
1: Ja. En ik zei, ja, maar dat was echt wel 's werelds grootste ster. En toen zei hij, nee, mama, dat ben jij.
0: Oh,
1: hij
0: mooi,
1: zei het echt.
0: Mooi, mooi.
1: En ik dacht, heeft iemand dat gehoord? Nee, want we zitten in de auto. En zo, ik wou dat ik dat had opgenomen. Dat was echt zo... Zo snel ook. En zo super gemeend of zo. Ik vond dat heel lief.

0: Viva la Vida. Nog heel even bij ons, Josje Huisman. Josje, er zijn van die thema's waar we vaak wat omheen praten. Geld is er zo in, hebben we er straks al over gehad. Leeftijd ook. Hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
1: 40.
0: Oh, prachtig. Prachtige leeftijd toch? Hoe voelt die leeftijd bij jou?
1: Ja, goed wel. Ik heb er lang tegenop gezien. Het was heel confronterend misschien wel, dat ik ineens dacht van, hè? Het is bijna alsof je in je hoofd op een gegeven moment stopt het gewoon. Dan ben je, weet ik veel, ergens begin 30 of zo. Maar dan blijven die jaren doortellen, terwijl eigenlijk zelf... Maar toch, toen het eenmaal zo ver was, dacht ik van, oh, nou, het stelt dus eigenlijk helemaal niks voor. En het is gewoon, het leven gaat gewoon verder. En mijn moeder zei laatst tegen mij van, wat haar moeder dan altijd weer tegen haar zei was, mensen willen wel graag oud worden, maar ze willen niet oud zijn.
0: Hé, hey, dat is een goeie wel.
1: En dat is echt zo.
0: Klopt, hè? We willen allemaal zo lang mogelijk alles meemaken en beleven.
1: Ja, want je wil ook niet zeggen van, nou, ik wil niet 40 worden, laat maar zitten dan. Nee, je wil wel, je hebt nog steeds levenslust. Alleen iedereen is toch wel, niemand wil het echt zijn, zeg maar, oud. En trouwens, ik ben ook helemaal niet oud, maar voor sommige mensen misschien.
0: Hangt er vanaf door wiens ogen je kijkt natuurlijk, hè? Ja. Maar voel je je zoals je dacht dat je je ging voelen toen je, want als je zelf 20 was, hè, je stelt jezelf voor 40 jaar.
1: Nee, toen dacht ik wel, dan leek 40 echt wel veel ouder. Dus ik voel mij met het beeld wat ik had wel veel jonger.
0: Ja.
1: Maar goed, ik weet ook niet precies wat het inhoudt. Want het is echt maar een getal. En ik vind het wel heel erg leuk om te zien dat er nu... En dat is misschien ook weer mede dankzij social media... dat er juist heel veel krachtige vrouwen zijn... die pas beginnen te leven vanaf hun 40ste of hun 50ste.
0: Voilà, je bent nog 10 jaar te vroeg, Josje. Ja. Het is 50.
1: Ja, 50 blijkbaar. Nou, dat vind ik heerlijk hoopgevend. Ja. En verfrissend ook. En ook zo van, oh ja, verrek. Het is ook maar... Ik weet niet.
0: Ben je iemand die ijdel is?
1: Ja, dat wel. Enorm. Ja, ik ben wel echt ijdel.
0: En hoe is dan het verouderen toch ook iets dat je wel lastig vindt soms, of niet?
1: Ja, soms wel. Soms denk ik wel van, oh ja.
0: Nou ja, bon, voor mij zie je er nog net hetzelfde uit als 10 jaar geleden. En ik zie bij heel veel dat het gewoon ook omgekeerd is. Dat ze alleen maar mooier worden.
1: Precies, ja. Het is echt ook van een bepaalde uitstraling, een bepaalde levenslust. En ook gewoon verzorgder voor de dag komen. Dat veel belangrijker is dan een jong zijn of zo.
0: Het moederschap, heeft dat jou veranderd in de manier waarop je naar je lichaam kijkt of ermee omgaat?
1: Ja, denk het wel. Ik vind het vooral heel bizar dat ik 2 kinderen in mijn buik heb gehad. Dat blijft gewoon een mirakel. Dus niet dat ik dan constant denk van, oh, het is echt een wonder. Maar soms sta je er even zo bij stil.
0: Het is wel een wonder, hè?
1: Het is ook een wonder. Ja. Maar het is gewoon niet dat wonder je constant overvalt. Maar wel met momenten dat je ineens denkt van, wow. Ja.
0: Hoe heb je dat beleefd, die zwangerschappen?
1: Nou, ik voelde me wel op een top op zich, hoor. Nou, die eerste was ik wel wat gestrest, dus had ik heel veel huidproblemen. En wilde ik alles heel perfect doen, vond ik het ook doodeng, omdat ik gewoon niet wist wat er ging komen. Heb ik me er ook heel erg in verdiept, met tot bijna oogkleppen aan toe. En bij de tweede heb ik daar veel meer van genoten, veel relaxter. Ook top bevalling gehad, roze wolk, alles gewoon erop en eraan. En toen voelde ik me echt de queen of the world gewoon. Dus daarom, ik kan eeuwen blijven praten over zwangerschap, bevallen, kraamzorg en al die dingen. Dat is echt een onderwerp waar ik heel erg vurig van word. Ja. Juist omdat ik de beide kanten heb ervaren van een beetje een vervelende bevalling tot zeg maar alles op eigen kracht doen.
0: En is dat het meest intense moment wat je ooit hebt beleefd?
1: Ja, ik was gewoon zo nieuwsgierig hoe dat zou voelen als je zeg maar een baby krijgt. Ja. Meest intense moment... Ik denk wel dat dat een van de beste momenten van mijn leven is geweest. Hoe cliché het ook is. Maar daar kwam echt hemel en aarde samen gewoon. Dat was gewoon echt magnifiek. Ja.
2: Dit is Viva la Vida.
3: Met Anne van Elzen en Josje Huisman.

0: Goal, maar toch een zeer goede middag. En smakelijk misschien ook wel. Dat zou wel eens kunnen, hè, om 20 voor 1. Niet van dat, weliswaar bij Gilles Moerman, want die laat weten dat hij in de fitness zit, of meer bepaald de gym. Stuurt ook via de app Bedankt Astrid voor het gezelschap in de gym. Fijne zondag. Er zit trouwens nog meer gezelschap voor jou aan te komen. Namelijk 2 mannen, 2 vrouwen, afkomstig uit Zweden. En het is niet ABBA. Je hoort het straks na YouTube nog en With or Without You.
1: Vanavond bij VTM beslist een 100-koppige jury over de dansers in So You Think You Can Dance. En paniek bij VTM 2, want Theo Kamp wordt neergeschoten in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet zijn jarig.
2: Al onze winkels zijn nu zondag open.
3: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
2: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Het zijn marktweken bij Jumbo.
7: Verser dan vers en voor de marktprijzen.
6: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.

Ja, ook al twee mannen, twee vrouwen uit Zweden met Ace of Base en The Sign. Weerdienst Meteo Vista, las ik daarnet in de krant, ziet ook signalen voor een warme maand mei. Of toch zeker de tweede helft van de maand mei, waar we al eens 25 graden zouden mogen verwelkomen. Kan ik aangewend raken, moet ik zeggen. En dan denk ik, de barbecues kunnen bij deze dus ingepland worden. De feestjes meteen ook, hè. Al mag dat gewoon ook elke dag van de maand mei van dat zijn. Ook vandaag dus al. Feesten nu met Cool and the Gang en Celebration.

0: blazen in jouw zondagmiddag lijkt mij een goed plan. Gewoon op tof dat ik dan nog eens bij de zwoele muziek mag hangen met Juan Luis Guerra zometeen. 1 uur nieuws hoor je met Bart Beekaert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. 1800 bedrijven wachten op een elektriciteitsaansluiting. In Wielsbeke komt een vrouw om die met haar auto het kanaal inreed. En de jonge renner Tom Krabbe wint de slotrit in de Ronde van Turkije. Zowat 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, zegt Frank Beks van werkgeversorganisatie VOCA.
2: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
1: In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare, vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zowat 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
3: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
1: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk zijn 2 vrouwen om het leven gekomen bij een poging om het kanaal over te steken. Ze zaten in een bootje met in totaal 82 transmigranten. Het bootje spoelde terug aan op het strand in Frankrijk. 2 opvarenden bleken overleden te zijn. Onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd 2e. Voor Krabbe is het als een 3e ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: En bij Joe zometeen zeer zonnig met Burbujas de Amor. Nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Nog steeds 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file dan, dat is 25 minuten extra op de E40 richting Gent tussen Beernum en Nevelen. 20 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Nog eens 12 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Kwartier ook nog op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job, Inschoor en Antwerpen-Noord.
4: Dit is Joe.
5: Greatest Hits met Astrid Philips.

kindje las ik toch ergens blijkbaar ook het jongetje van de feestjes genoemd. Dus ja, het stond in de sterren geschreven dat hij een podium zou opduiken. Juan Luis Guerra, en daarmee wens ik je nog een zeer fijne middag. Ik neem je graag mee de komende uren naar nog meer zomer met Don Henley, zijn Boys of Summer straks. Dat is er zo eentje waar ik zelf altijd zeer blij van word en zin krijg in gewoon terrasjes doen tot een kot in de nacht. Nu, laten we eerlijk zijn, dat gaat mogelijk niet lukken vandaag. Maar het gaat me toch niet tegenhouden om hem te draaien. Straks pas hoor, binnen een half uurtje zo ongeveer. Na de vriendelijkste van Queen en hier ook al Avicii, die hallo komt zeggen.

van Queen, die ook al in de 70s top 1000 van Joe Gold stond op 152. En dan was er ook nog die Bohemian Rhapsody van hen die toch de duimen moest leggen voor ABBA, hoor. Maar wel op twee ermee. Straks dan die knappe kopjes met iets te lange nektapijtjes ook wel. Ja, die van Modern Talking komen er nog eens aan met You're in my heart, you're in my soul. Na de bestie van Natalia, na Anastasia dus. I'm out of love.

0: maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be. De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

prachtige jaren 80 met You're My Heart, You're My Soul. En dat was dan nog zonder autotune of andere trucken. Dat er dus zo vlekkeloos gezongen werd door Modern Talking. Straks dan gooi ik hier nog een beetje ruimte voor jouw voeten. Als in toch zo'n 3 minuten, misschien zelfs een klein beetje meer. Die jij hier krijgt om op te vullen met een noodnummer. Muziek met andere woorden waar je nood aan hebt. Misschien wel iets zonnigs opnieuw. Of iets dat het verlengd weekend zo nog een laatste goede keer viert. Dat is sowieso nog voor straks, nadat ik nog kies voor een piano-momentje met Beverly Craven. En hier dan vooral veel vraagtekens, heel veel vraagtekens nog met Shawn Mendes en zijn Why, Why, Why. No.

0: Promise Me had ik u ook al eentje beloofd van Don Henley. En die mag je zo meteen dan verwachten. Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 25 minuten op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Nog een kwartier richting Antwerpen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En dan nog eens 17 minuten richting Gent op de E40 tussen Beernum en Nevelen.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips. We'll be right back.

0: Get It Started, daar zeggen ze zoiets.
1: Ja.
0: Start maar met ideeën opgooien dan voor een noodnummer. Een nummer waar je met andere woorden nood aan hebt. Eentje dat jouw zondagmiddag gewoon zoveel beter zou kunnen maken. Ik hoor het graag. Jouw noodnummer via de app na Natalie Imbruglia nog onder andere. Die binnenkort trouwens een 7e album uitbrengt met de naam Algorithm. Dus niet zomaar denken dat Natalie Imbruglia een one-hit wondertje is. Al draaien wij haar bij Joe wel vooral met die ene hit. Thorn. Oeps.
2: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
3: Waarom?
2: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco dokie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Good times.
9: Great music.
8: Dit
9: is Joe.

bijna 1:15. Ik mag gaan snuffelen in de app op zoek naar jouw noodnummers. Er zijn er wel wat binnengekomen, hoor. Serge Buffet bijvoorbeeld, die roept om Perret met Borequito. Heerlijk nummer, dat is helemaal waar ook. Be Good to Yourself van Journey wordt aangevraagd door Josiane Maas. Chantal de Roy is er ook bij. Life is a Rollercoaster van Danny Vera. Die heb ik gisteren eigenlijk gedraaid. En ik snap het, ze heeft er zelf ook mooie herinneringen aan haar overleden schat. Zeer veel goede moed daar ook voor jou. Eva Tange, die komt uit bij I'm Yours van Jason Mraz. En dan is er Brenda van Verre, die niet zo ver is voor mij dan toch, want ze komt ook al uit Opwijk. Ze heeft zeer veel nood aan zeer veel nummers, want ze stuurt er heel wat door. En ik ga er toch eentje uit plukken. Een heel toffe, dat ook al lang geleden is dat we dat hebben gedraaid. Andreas Johnson en dat met Glorious.

Uptown Girl van Billy Joel. Als ik zo naar de appjes kijk, er is echt wel veel nood aan muziek. Ik heb daar net niet alle noodnummers kunnen draaien, uiteraard. Maar wel die Glorious van Andreas Johnson. Maar ik snap het, ik voel het ook dat er nog wat energie nodig is. Want er wordt geschilderd, er wordt gewoon ja, druilerig binnengezeten. Misschien dat het nog wel goed komt met zo'n goede Franse meezinger straks. Na Taylor Swift dan nu nog en haar Open Light.

dat moeten we nog eens horen. Cage Damon. De wereld wordt toch weer een beetje mooier ook. Met Gérard Lenormand en zijn Voici les clés. Al helemaal dan nu trouwens met de Blue Blue Sky, de Green Green Grass van George Ezra erbij.

0: nog een lading aan Greatest Hits. Even tanken daarvoor nu bij Hitmachine, Hal en Oates. Ik haal ze erbij zo meteen met Man Eater. Na het nieuws van 1 over 2, dat hoor je met Bart Beekaert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Burgemeester De Dekker van Middelkerken wil harder kunnen optreden tegen transmigranten. In Wielsbeke komt een vrouw om die het kanaal inreed. En de jonge renner Tom Krabbe wint de slotrit in de Ronde van Turkije. Burgemeester Jean-Marie De Dekker van Middelkerken wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel. Dat moet anders, zegt De Dekker.
2: Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze net buiten Europa, totdat je het weet. Maar dit is ondoenbaar. En dan heb je een incident who is waiting to happen, zoals vannacht hier gebeurd is.
1: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval in Middelkerken. Een van hen is in levensgevaar. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare, vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het zijn derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd KV Mechelen AA Gent aan de gang. Na een half uur spelen staat KV Mechelen 1-0 voor. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maximaal tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: En een zondag in een verlengd weekend, dat vraagt duidelijk om files. Er staan er 8 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 25 minuten op de E40 richting Gent tussen Beernum en Nevelen. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook al een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West op de Antwerpse ring richting Gent dan. Een kwartier erbij ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar ook afgesloten. E313 richting Antwerpen. Kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. 11 minuten op de enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 10 minuten op de E34 dan tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. En dan op de Brusselse buitenring, daar is het ook aanschuiven. 12 minuten erbij tussen Wezenbeek en Zaventem. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Astrid Philips.

Ze kwamen elkaar tegen op de Unif, bleken ze precies dezelfde muzieksmaak te hebben en daar moest dan ook iets gedaan mee worden. En dat deden ze. Hall & Oates met een van hun 1000 hits ongeveer, met Man Eater. Zo wordt het 8 over 2. Goedemiddag. En echt waar, alle liefde voor de Spice Girls. Maar nu dacht ik toch even, we zijn er vanaf van de speculaties over een reunie tussen de 5. Totdat ik daarnet dan nog eens aan het surfen ging op het internet. En ja hoor, er zou mogelijk eventueel misschien toch weer een reunie komen. Komt deze keer dan uit kamp Melanie C, die geruchten, die heel duidelijk zegt in een YouTube-filmpje dat er wel degelijk gesprekken lopen met de 5 van de Spice Girls, nu het de 30ste verjaardag is dit jaar van hun wannabe. Dus ik snap het een beetje wel. En dus, wie weet, of toch ook weer niet. Ik ga er al sinds niet op hopen, maar ik heb ze wel gewoon bij, zonder daar trouwens nog 1000 keer op terug te komen of zo. Hè. Ze komen echt wel zo meteen hier bij Joe op de radio, de Spice Girls met Who Do You Think You Are na deze Train nog en Hey Soul Sister.

Groove It van de Spice Girls dus, die de geruchtenmolen weer in gang zetten over een mogelijke reunie. En dus weten de kranten weer waarover ze moeten schrijven. En dan anders zou er ook nog zo iemand kunnen zijn als Ruben van Gucht natuurlijk, die ook weer volop in de kranten opduikt. En ver daarbuiten ook hoor, nu hij niet langer exclusief bij VRT zal werken, maar net zo goed dus bij VTM, waar hij onder andere een programma over de Ronde van Frankrijk deze zomer zou presenteren. Die vork, die stelen zo, wel, dat doet hij morgen zelf nog eens uit de doeken, want hij komt morgen langs in onze ochtendshow hier bij Joe, bij Sven en Anke. Benieuwd wat we dan nog allemaal te weten zullen komen. Je weet maar nooit, bij Ruben van Gucht. Straks dan nieuwe muziek hier bij Joe van Bruno Mars. Mag je die Risk It All nog eens verwachten na dit vrolijke disco-deuntje dan weer van de Bee Gees? Is dit Staying Alive? Goedemiddag.

Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister vanaf morgen naar de kok en de koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij de kok en de koning. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

0: for you.
1: Ik hoor er zo wat Can't Take My Eyes Off You in ook, die van Boyz II Gang. In deze nieuwste Bruno Mars dus, Risk It All. Muziek met de K, met de G, dat kan ik hier al vlotjes zelf invullen met Kimaro. Met Golden Earring ook. Maar misschien kom ik straks wel uit bij een andere letter van het alfabet. En dan mag jij mij toch nog eens komen bijstaan hoor. Dus haal de gsm misschien toch al maar ietsje dichterbij.

0: En dan Kemaro met Femme Like You. En daarna nog eentje die ze eigenlijk volgende zaterdag zeker en vast ook nog zouden moeten draaien. Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. En waarom dat is, dat leg ik u straks trouwens nog uit, hoor. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een kwartier op de E40 richting Gent tussen Beernum en Nevelen. Kwartier ook al op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 13 minuten dan op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. E313 richting Antwerpen, 13 minuten ook al tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En dan nog aanschuiven op de Brusselse Buitenring. 11 minuten extra daar tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Misschien dat ze die volgende zaterdag toch ook zeker in de playlist moeten stoppen. Dat ga ik zeker en vast al doorgeven aan de collega's. Want volgende zaterdag dan zijn we 9 mei. Dan geen greatest hits hier bij Joe. Nee, onze spitsen nemen het dan even over hier. Want dan wordt er namelijk weer gewandeld. De Coast Walk rolt nog eens uit dan volgende zaterdag 9 mei. Dus dat betekent dat Rani en Sven wandelen. Die gaan die Coast Walk effectief meewandelen. En Tom en Anke die nemen de radio dan terwijl over tussen 12 en 6 gaan ze dat doen. Dat gaat zeker plezant worden. En zo kan ik dan naar het schoolfeest gaan van mijn 3 kinderen. Dat gaat ook plezant worden, denk ik dan toch. Het rad kan ik dus een dagje opsparen dan, maar nu dan des te harder draaien. Daaraan kijken bij welke letter van het alfabet we uitkomen, want dat wordt belangrijk voor de muziek van straks. We komen nog eens uit bij de letter S, dus daarmee ga je het moeten doen, de letter S. Band of artiest die start met de letter S, zoals de Spice Girls bijvoorbeeld, maar die heb ik daarnet al gedraaid. Dus denk jij nog aan een andere S-band, artiest? Laat het mij maar weten via de Joe-app en dan kan ik het draaien straks naar Birdie nog met Skinny Love.
1: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
2: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
1: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.

Skinny Love. En terwijl is trouwens Annick Cornelis voor ons het wielrennen aan het opvolgen. Want de Vuelta voor de vrouwen dan toch, die is vandaag begonnen. En Annick Cornelis stuurt de Ju Lotte Kopecky, tweede straffe dame. Wel, het zal wel zijn dat. Er zijn nog heel wat andere berichtjes binnengekomen. Ook dat is niet zo gek, want ik vroeg daarnet aan jou voor een band, een artiest met beginletter S. Want bij die letter kwam ik daarnet uit toen ik aan het rad aan het draaien was. Is heel wat op binnengekomen. Er zijn heel veel bands met beginletter S. Denk aan Spandau Ballet, dat is wat Gwen Vermeulen doorstuurt. Claude van Dalen is erbij met de Scabs. Still Loving You van de Scorpions. Volgens Sandra Jolie is dat ook een hele goede optie. Small Faces, Lazy Sunday. Kan ook, zeker en vast. Santana, Maria Maria, Safri Duo kwam binnen. Stromae, Simple Minds, een paar keer binnengekomen. Ik denk het meest van al. En dan zou ik daar normaal voor gaan. Maar, gelukkig zijn er ook van die zeer alerte luisteraars die er mij op wijzen dat ik gewoon niet om ons Sandra Kim heen kan. Want Vele Lammes onder andere die stuurt, ja, Sandra Kim, want vandaag is het precies 40 jaar geleden dat zij het Eurovisie Songfestival voor ons landje won. Dus ja, niet moeilijk om te kiezen bij welke S-artiest ik uitkom. Sandra Kim dus met haar J'aime la vie.

I'm Your Baby Tonight. La Whitney Houston om 3:09 hier bij Joe. En de waanzin, het stopt niet, hè. Voor uiteraard Pommelien Thijs. Ik denk dat ze zich zo'n paar nieuwe kasten of schouwen mag kopen. Of een heel nieuw huis. Dat kan ze zich ongetwijfeld ook alweer permitteren. Ja, nieuwe kasten schouwen. Omdat er alweer een beeldje bij mag in haar huis. Want ze heeft nu de Beat Award gekregen. Dat wordt uitgereikt door Beat Venues. Dat is een organisatie achter locaties in België. Zoals daar zijn de AFAS-Dome, de Lotto Arena, Vorst Nationaal, Stadsschouwburg in Antwerpen. Allemaal zotte plekken waar je kan optreden. En die had nu zo het idee van, ja, tuurlijk, wij moeten een award aan Pommelien Thijs geven, omdat ze de jongste solo-artiest is ooit die 5 keer na elkaar de AFAS-Dome uitverkocht. Dat is crazy, maar het blijft maar duren voor Pommelien Thijs, die dus nog maar steeds 25 jaar is. Ongewoon, zo kan je het ook wel noemen. En daarmee komt ze er ook aan te passen meteen naar Wet Wet Wet, nog hier Sweet Little Mystery.

Ongewoon veel plezier ook zo meteen nog met Kenneth Stevens, die nog 3 uur gevuld krijgt, oh jawel, met Greatest Hits. Al pak ik deze graag zelf nog even mee. Heel fijne zaterdagmiddag nog. Zondag.

0: zondagmiddag 3 uur. We gaan er nog eens 3 uur Greatest Hits bovenop doen. En dat doen we onder andere met Barry White en Bon Jovi zometeen. Het nieuws van 3 uur krijg je nu van Bart Beekaert.
1: Goedemiddag, burgemeester De Dekker van Middelkerken wil transmigranten strenger aanpakken. In Watermaal, Bosvoorde, valt een dode bij een brand. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Vuelta. Burgemeester Jean-Marie De Dekker van Middelkerken wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel.
2: We hadden iemand vorige week of 14 dagen terug met 19 van die boterbriefjes. 19. Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze ergens net buiten Europa, totdat je het weet. Maar dit is ondoenbaar.
1: In Watermaal Bosvoorde bij Brussel is een persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartement, meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor 1 persoon kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noémie Ruegge net sneller. Kopecky was 2e. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd 7e. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd KV Mechelen A-Gent aan de gang. Halfweg de tweede helft staat KV Mechelen 1-0 voor. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: En dat is een groot verschil met gisteren bijvoorbeeld. 3 minuten over 3, 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E40 verlies je de meeste tijd op dit moment tussen Oostkamp en Aalter, 20 minuten erbij daar. Op de E17 richting Genk staat er een defect voertuig, 10 minuten erbij tussen Deinze en Zwijnaarden. De Antwerpse ring dan richting Nederland, vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 13 minuten. En richting Antwerpen op de A11 verlies je 11 minuten tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan. De laatste vertraging van meer dan 10 minuten staat op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem, 11 minuten erbij daar. Er zijn nog andere vertragingen, maar die duren minder lang dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Een stevig gitaarke. En dat op de zondagnamiddag. Dat kan alleen maar Bon Jovi zijn met It's My Life. Ik hoop dat die gitaar de regen wat kan verdrijven. Dat druilerige weer even op kant kan schuiven. En met goede muziek, ja, zit je altijd fijn hier bij Joe. Trouwens, goed nieuws voor de fans van Bon Jovi. Want er komt een film over de band. Die zal vooral gaan over de beginjaren. En die moet dan ergens eindigen in de jaren 80. Op het moment dat Bon Jovi eigenlijk aan het uitgroeien is tot een van de grootste bands van zijn tijd. Iets dus om in de gaten te houden. Wat we ook in de gaten moeten houden is Olivia Dean. Zij komt haar Belgische fans verwennen komende vrijdag. Dat gaat in Brussel gebeuren, in Vorst Nationaal. En ik ga ze zo meteen nog eens draaien na Barry White. Dit is You're the First, the Last, My Everything.

nog 5 keer slapen en dan barst het feest dat Olivia Dean heet los in Vorst Nationaal in Brussel. En dat gaat haar een feestje worden. Zeker wanneer ze die Man I Need gaat zingen die je net hoorde. De Britse die haar carrière te danken heeft aan onder andere Emily Sandé. En nu het bewijs dat de muziek uit de top 2000 elke dag hier te horen is bij Joe. Met de nummer 2 uit onze meest recente editie van de lijst. Hij werd geflankeerd door Eagles en door Queen. Ik heb het over George Michael natuurlijk. Dit is 5 minuten kippenvel.

0: Deze zou je toch eigenlijk de hele dag op repeat kunnen zetten, hè? Die heerlijke Careless Whisper, George Michael bij Joe. Net als de muziek van Madonna. Ik ga ze zo meteen draaien over minder dan 1 minuut met een van haar meest iconische nummers uit de 90s. Over het contrast tussen de snelheid van het dagdagelijkse leven en de innerlijke rust.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Ricci, citroen met framboos.

Allee, ik heb mijn goede daad op deze zondag ook weer gedaan. Door deze van Madonna te draaien. Dirk uit Tongeren die stuurt Ray of Light. Mijn zondag, die is goed. En goed was hij in de jaren 90, die Ray of Light. Madonna trouwens, die een paar weken geleden in Amerika op het bekendste festival daar stond, Coachella. Ze heeft daar samen gezongen met Sabrina Carpenter. Heeft ook een nieuwe single opgeleverd. Bring Your Love gaat op haar nieuwe album staan. Confessions on the Dance Floor, editie 2, zeg maar. En vanavond tussen 6 en 8 gaat het bij Raf in Backstage ook over dat Amerikaanse festival gaan, Coachella. Maar dan onder andere over David Guetta. Het is maar dat je het weet. Straks na 6 uur dus. Backstage met Raf. Maar eerst is het aan jou om in de Joe-app te duiken en muziek uit de jaren 70 naar mij door te sturen. Niet zomaar random. We hangen het altijd op in Greatest Hits aan één bepaald thema. En elke eerste zondag van de maand mei is het internationale dag van de lach. En dat is dus vandaag op deze 3 mei in het leven geroepen om de aandacht te vestigen aan niet alleen het belang van het lachen, maar ook de gezondheidsvoordelen. Het verlagen van het stresshormoon en het verhogen van het feel-good-hormoon. Waar gaan wij daar de muziek aan koppelen? Wel, het is te zeggen, waar? Hier bij Joe natuurlijk. Maar hoe gaan we dat doen? Dat ligt volledig in jouw handen. Neem je Joe-app erbij en denk eens goed na. De internationale dag van de lach. Een nummer met smile in misschien? Of waar jij een lach van op je gezicht krijgt? Stuur maar door.

0: Als het vandaag dan toch een regenachtige zondag moet zijn, laat die regen dan purple zijn. En dan hoor je Prince zometeen op de radio na Desiree en Life. Je merkt dat het verlengde 1 mei weekend stilaan op zijn einde loopt, want het wordt drukker en drukker onderweg. 12 files op dit moment, 5 ervan duren langer dan 10 minuten, die geef ik je mee. De Brusselse binnenring staat er een defect voertuig tussen Wezenbeek op hem en Tervuren 4 armen, 20 minuten erbij daar. Op de buitenring is er een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek op hem en Zaventem Heinolaan, 10 minuten erbij. De Antwerpse ring dan richting Nederland vertragen tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West, 13 minuten. Richting Gent op de E17 ben je 12 minuten kwijt tussen Deinze en Zwijnaarden. En dan nog richting Antwerpen aanschuiven op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen West. 10 minuten extra, dat komt daar door een defect voertuig.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

is het uurtje van de toppers hier bij Joe. We hebben George Michael al gehad, Madonna en nu deze prachtige van Prince. En Purple Rain, en dat op de internationale dag van de lach. Een tof berichtje binnengekregen uit Tremelo van Veerle. Maar het past niet in de 70s, daarom dat ik het er nu al heel even bij pak. Ze stuurde Are You Lonesome Tonight door van Elvis Presley. Maar ze zegt, dan moet je eigenlijk de live versie draaien. Want daarin krijgt hij inderdaad de slappe lach. En het werd bekend na zijn dood. In 1977 kwam dat fragment naar boven. Maar origineel is het wel van de 60s natuurlijk. Ik wil het wel even laten horen, want het is eigenlijk best grappig om nog eens terug boven te halen.

0: Tommy D, are you lost?
1: Ja, wat wil je met zo'n zangeres achter jou? Het is toch heerlijk om dat fragment nog eens terug te horen. Veerle Lammens, dikke merci. Zeg, stuur maar door, hè. Muziek uit de 70s die past op de internationale dag van de lach. Zometeen wordt het hier warmkes.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

0: zei toch dat het warm ging worden?
1: Dit is Joe.
0: Hot stuff, Donna Summer bij Joe. Het is vandaag de internationale dag van de lach. En er zijn heel veel toffe dingen binnengekomen hoor. Het was moeilijk om het overzicht te houden, want soms wordt er iets van de 60s doorgestuurd. De 80s en 90s, die zitten er ook al vaak tussen. Maar dat is voor straks. Hè. Na 4 uur, dan gaan we naar de jaren 80. En na 5 uur, dan is het aan de jaren 90. Steve Harley en Cockney Rebel, die zijn een paar keer binnengekomen. Met de toepasselijke Make Me Smile.

Dan 2 weken en dan barst het feest in Amsterdam los met Harry Styles. Tussen 16 mei en 5 juni gaat hij daar vaak optreden hoor in Amsterdam. Zeker van dat er ook veel Belgische fans naar onze noorderburen zullen gaan. Nelle Furtado onderweg na Chris Isaak.

0: Things come to an end, behalve bij Joe, want wij gaan gewoon door. Ook zo meteen na 4 uur met ja, de film Michael die momenteel in de zalen draait. Ga ik hem zo meteen nog eens draaien. Thriller komt eraan. The King of Pop na het nieuws van 4 uur met Emil Wallijs.
1: Goedemiddag. De politie zoekt verdachten van een vechtpartij in Antwerpen. Mechelen pakt zijn eerste zege in play-off 1 en Lotto Kopecky grijpt naast de rode trui in de Vuelta. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de politie van Antwerpen.
2: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met 1 rakenklap knock-out slaat.
1: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die strafschop. In de stand springt Mechelen over Gent naar een 5e plaats. Gent staat laatste. En in play-off 2 begint Antwerpen rond deze tijd aan zijn wedstrijd tegen Standaard. Daar is op dit moment nog niet gescoord. En net niet voor Lotto Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Ruweg net sneller. Kopecky was 2e. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale, maar werd toch nog 7e. Noemi Ruweg is ook de eerste leidster. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maximaal tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later wel meer wolken en kans op regen en maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: Zometeen het schurend scharniertje na 9 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland ben je een kwartier kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout nog eens 7 minuten. Richting Gent dan. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten tijdverlies. De Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 4 Armen 13 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten. Richting Gent vertraag je op de E17 tussen Deinze en Zwijnaarden 12 minuten extra. En ook nog eens 12 erbij op de E40 tussen Beernum en Aalter. Richting Kust op de E40 vertraag je 7 minuten tussen Middelkerke en Gistel. En de laatste vertraging duurt 5 minuten en die staat richting Antwerpen. Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Michael Jackson. Er is al heel veel gezegd over Michael Jackson, al heel veel geschreven, al heel veel gemaakt over de King of Pop. Ashley en Pieter die sturen via de Joy-app dat ze net echt allebei de film Michael hebben gezien die momenteel draait. Ik ben op dit moment via VTM Go Plus de documentaire The Trial van Michael Jackson aan het bekijken. En dat gaat over het proces in 2005. Er wordt daar gesproken met naaste vertrouwelingen, ook met de politie van Los Angeles. En ja, daar wordt een ander beeld natuurlijk van Michael Jackson neergezet. Zijn muziek, die blijft steengoed. En nu naar Italië voor Corona. Dit is The Rhythm of the Night.

Volgende maand is het alweer 30 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Luke Walter Jr. En zeg je Luke Walter Jr., dan zeg je Blue Blood. Antwerpse blues rock band. Met hun cover natuurlijk, de bekendste cover die ze hebben gemaakt van Hold the Line van Toto. Ik trakteer je nog eens op het origineel.

straks in de studio. Drukkend warm, zelfs met steamy windows en al. En ook John Farnham, die ga je nog horen met You're the Voice. Corinne Bailey Ray, die heb je net gehoord met Put Your Records On. Maar put vandaag ook maar your lolbroek beter en your grapjas aan. Want het is vandaag de internationale dag van de lach. En dat combineren wij met fijne muziek. Daarnet al uit de 70s en nu shuffelen we door naar de jaren 80. Van welke muziek krijg jij een smile op je gezicht? Of waar zit smile in de groepsnaam? Of de naam van de artiest? Of de naam van de titel? Stuur maar door via de Joe-app. Enige voorwaarde, het moet uit de 80s

0: Niet alleen op vrijdagavond dus op VTM The Voice, maar ook hier bij Joe samen met John Farnham. En You're The Voice. 6 files op onze snelwegen. Richting Gent op de E17 ben je 18 minuten kwijt. En dat tussen Deinze en Zwijnaarden. En dat is ook meteen de langste vertraging. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op de E40 richting Gent verlies je een kwartier tussen Loppem en Beernum. De Antwerpse ring richting Nederland dan. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier erbij. Richting Antwerpen op de A11. 10 minuten tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan. De Brusselse ring dan te beginnen bij de buitenring. 7 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En de laatste vertraging staat op de Brusselse binnenring. 5 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. Dat komt daardoor een defect voertuig.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: Kyle Smith. En Stay If You Wanna Dance. En dat is een waarheid als een koe. Als je hier bij Joe blijft, dan ga je nog kunnen dansen met Culture Club voor 5 uur en Karma Chameleon. Dat is voor straks. Onder andere na Texas. Die ga je over 1,5 minuut horen. Maar eerst moet ik je er toch even op attenderen. Zo heet dat dan, hè. Tom en Rani, die zijn natuurlijk morgen terug tussen 4 en 7. Maar ze gaan jou misschien wel richting de zon sturen.
1: Nog een keer met je.

0: vergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij de Kok en de Koning. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwend dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
0: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Vandaag wordt in meer dan 65 landen ter wereld de internationale dag van de lach gevierd. En wij bij Joe, wij vieren mee.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houdt.
0: Linda die stuurde deze 80's suggestie door van René Vroeger. Zij wordt altijd goedgezind en krijgt een smile van deze. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: When

lijstje van luisteraars dat deze doorstuurde is lang. Mario, Gwen, Linda, Claude en ga zo maar door. Golden Earring natuurlijk en When the Lady Smiles.

Welcome to the House of Fun. Dat was een suggestie van Mark Madness natuurlijk. Maar we gaan voor gefluit en we gaan voor a cappella vrolijkheid. Een paar keer doorgestuurd, onder andere door John, maar ook door Martin en Iris. Deze Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

Céline Dion, die is alive and kicking. En dat gaan we na 5 uur nog eens bewijzen hier bij Greatest Hits. We gaan ook het feestje van de Internationale Dag van de Lach verder zetten met Alexis Jordan onder andere, Happiness. En ik ga die mooie cover van Isabelle A. en Koen de Bouw nog eens draaien. Tussen 5 en 6. 3 goede redenen dus om hier nu bij Joe te blijven. Met Clean Bandit.

0: Als jij fan bent van het betere drumwerk, dan staat Phil Collins waarschijnlijk wel op je wishlist. Hij komt er zometeen aan na het nieuws van 5 uur. Eerst Emiel Wallais met dat nieuws dus.
1: Goedemiddag. Er komt een noodplan voor de file op het elektriciteitsnet. Mechelen pakt zijn eerste overwinning in play-off 1 en Tadej Pogacar is opnieuw superieur in Romandie. Vlaams minister van Energie, Hans Ponte, werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Ponte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie Voca vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
1: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die strafschop. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
4: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag moeten we het doen als we in ons blok blijven. En we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren. Dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar een 5e plaats. Gent staat laatste. In play-off 2 speelt Antwerp tegen Standaar. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-3. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de 5e en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn 4e overwinning in deze wedstrijd. Pogacar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovits en de Sloveen Primoz Roglic in de sprint met 3. Pogacar is ook eindwinnaar. Het is bewolkt en er trekt regen over het land, maximaal tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later wel meer wolken en kans op regen en maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: Phil Collins komt eraan. Eerst nog 7 files op onze snelwegen. Richting Gent ben je de meeste tijd kwijt. Op de E17 tussen Deinze en Zwijnaarden. Een kwartier erbij daar. Net geen kwartier op de E40 tussen Beernum en Nevelen. En tussen Jabbeke, De Haan en Loppem ben je 8 minuten kwijt. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland. 11 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel op de E40 aanschuiven tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. 8 minuten. De Brusselse buitenring dan, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem nog 6 minuten erbij. En de laatste vertraging staat richting Nederland op de A12. Tussen Stabroek en Berendrecht. Daar verlies je 5 minuten momenteel.
5: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

als een donderslag bij heldere hemel. En dan heb ik het niet over het weer van gisteravond, maar over Céline Dion. Plots was ze daar weer. Ze kondigde een aantal concerten aan in Parijs en in een mum van tijd waren er maar liefst, hou je vast, 9 miljoen geïnteresseerde fans. En dat nog voor de verkoop startte. En ja, bij zo'n concertreeks hoort natuurlijk ook een nieuwe single van Céline Dion. Die heet Dansons. Zometeen draai ik nog eens I'm Alive van 24 jaar geleden. Na Alexis Jordan en Happiness.

0: Morgen zijn ze terug. Tom en Rani. De kok en de
1: koning. Nooit gedacht, toch gedaan.
0: Want morgen is het maandag en dan beginnen zij aan een nieuwe week. De kok en de koning met een fantastisch nieuwe actie. Want jij krijgt dankzij die twee de kans om nog eens met je beste vrienden van het middelbaar bijvoorbeeld op vakantie te gaan, maar dan met beter wijn dan toen. Hè. Of je tieners nog eens meekrijgen op vakantie omdat ze nu hun lief mogen meenemen. Of de bomma of de bompa nog eens verrassen door samen op reis te gaan met de kleinkinderen. Het kan vanaf morgen allemaal bij de kok en de koning. Het enige wat je moet doen is op onze site op joe.be het formulier invullen met wie je op reis wil gaan, naar waar en waarom precies met dat gezelschap. En de rest, dat gaat vanaf morgen wel duidelijk worden. Voyage, voyage, zeg maar. Desireless komt eraan na Aretha Franklin.
1: Nooit gedacht, toch gedaan. Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in
2: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei oei oei oei oei
6: oei. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.

jij dus op voyage wil. En dat dankzij de kok en de koning, dan moet je op joe.be zijn. Zeg nu iets totaal anders. Isabella A. die sloot voorbije dinsdag haar reeks van covers af bij Sven en Anke. En ze deed dat met een prachtige nieuwe versie van Where the Wild Roses Grow. Die iconische hit uit de jaren 90 van Nick Cave en Kylie Minogue. De versie die Isabella A. bracht was er eentje met niemand minder dan acteur Koen de Bouw. Ze hebben echt een sfeervolle uitvoering, en dat is dan nog heel zachtjes uitgedrukt, gebracht, die je meteen naar de keel greep en nog altijd grijpt. En je gaat dat straks nog eens mogen ervaren, want ik ga die twee, Isabella A. en Koen de Bouw, straks nog eens draaien. En er is zelfs meer, maar dat is voor over een paar minuten. Eerst heb ik ook nog één keer jouw hulp nodig voor een song, een hit, misschien wel uit de jaren 90 deze keer. Want het is vandaag de internationale dag van de lach, dus die endorfine in je lijf, die mag een serieuze boost krijgen straks om 17:15. En het is misschien ook vandaag nog eens de tijd om een flauwe mop met elkaar uit te halen. Waarom ook niet? Elkaar eens beter nemen, een flauwe mop vertellen. Het kan vandaag allemaal op de internationale dag van de lach. Welke muziek uit de 90's koppel jij daaraan? Stuur maar door via de Joe-app. Good times, great music. Isabella A. en Koen de Bouw, dat is dus voor straks. Eerst nog Teddy Swims en Lose Control.

0: Teddy Swims. Wij gaan eens door de files zwemmen. Het zijn er 11 op dit moment. Richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Nevelen verlies je 20 minuten. Dat is ook de langste vertraging. En op de E17 tussen Deinze en Zwijnaarden ben je 11 minuten kwijt. Ook 11 minuten extra richting Antwerpen op de A11 tussen Knokke-Heist en Koning Albertlaan. En op de E17 verlies je 5 minuten tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. De Antwerpse Ringdam richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten extra. Richting Brussel schuif je aan op de E40 tussen Aalst en Ternat. Daar staat een defect voertuig en dat zorgt voor 8 minuten vertraging. En ter hoogte van Groot-Bijgaarde verlies je ook nog eens 5 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg ben je 8 minuten kwijt. En dan nog de Brusselse ring. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten. En op de buitenring nog 2 vertragingen. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten erbij. En tussen Strombeek-Bever en Jette zijn er dat 5.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Uren Anita Meijer en Why Tell Me Why. En we blijven in de Lage Landen. Maar we komen dichterbij, we blijven in huis. Zelfs morgen vroeg dan zijn ze er weer, vanaf 6 uur. Sven en Anke, maar we gaan even terugblikken naar voorbije dinsdag. Toen het hier in de ochtend van kippenvel en open mond en verbazing te doen was. Want Isabelle A. en Koen de Bouw, die brachten voorbije dinsdag een geweldig mooie cover. Dat was er eentje van Kylie Minogue en Nick Cave. Where the Wild Roses Grow. Als je het gemist hebt, dan geef ik je nu een nieuwe kans, want ik ga die prachtige versie nog eens draaien. En er zijn heel veel fans van. Als je het op onze socials bekijkt, op onze Instagram-pagina bijvoorbeeld, is de cover ondertussen al bijna 23.000 keer bekeken. En wij gaan 23.000 keer genieten. Dat kan nu nog eens opnieuw. Isabelle A. en Koen de Bouw. Where the Wild Roses Grow.

0: En zeggen dus dat het voor Koen De Bouw de allereerste keer was dat hij een song inzong. Meer zelfs, hij heeft al verschillende keren nee gezegd tegen programma's als bijvoorbeeld The Masked Singer. Hij had trouwens ook eerst Isabella A. een njet gegeven, maar zijn vrouw heeft hem op matje geroepen en zei: tegen Isabella A. zeg je geen nee. En de rest is ondertussen al 23.000 keer geschiedenis. Als je er graag de beelden eens bij ziet, die zijn ook bijzonder mooi, dan kan je naar onze site joe.be of op onze socials eens gaan kijken. En trouwens, het is nog niet gedaan, want morgen om 9:15 dan bellen Sven en Anke met de nieuwe coverartiest. En dinsdag dan is het echt zover, dan komt hij ook voor de allereerste keer echt langs. Morgen dus om 9:15. Zeker luisteren naar Sven en Anke.
1: Vanavond bij VTM beslist een 100-koppige jury over de dansers in So You Think You Can Dance. En paniek bij VTM 2, want Theo Kamp wordt neergeschoten in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
5: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
6: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
5: Maar dank u.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.

één van de vele muzikanten uit de familie Cherry. Denk maar aan Nene Cherry bijvoorbeeld. Dit was Eagle Eye en Safe Tonight. Als jij vandaag een lachrimpeltje meer in je gezicht hebt gekregen, ja, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je volledig terecht die hebt kunnen bemachtigen, die lachrimpel. Want het is vandaag de internationale dag van de lach en we zijn het al de hele namiddag aan het koppelen. Allerlei muziek van de 70s, de 80s en nu de jaren 90. Misschien wel de meest makkelijke en de meest voor de hand liggende, deze I Love Your Smile van Shanice. En deze fijne werd ook doorgestuurd door Gwen. Born to Make You Happy van Britney Spears. Dat is ook zo'n nummer waar je vrolijk van wordt, hè, waar je een lach van op je gezicht krijgt. Carla die had nog Pearl Jam met Smile doorgestuurd. En ook een nummer van Clouseau uit 1990. Als je lacht. Een minder bekende, maar wel een fijne, dat stuurde Linda door. Maar deze kwam ook binnen. Dankjewel Claude voor deze toffe suggestie van de man die je hierover minder dan een kwartier hoort bij Joe, ons Rafke van Brussel. Oh, she makes me happy. Dit is Sunny Side Up bij Joe.

Nog eens de grootste van Roxy Music en Love is the Drug. Of toch een van de grotere hits van hen. Hè. Over verlangen, verleiding en dat in combinatie met het nachtleven. Het nachtleven, daar zijn we nog niet aan toe. We gaan wel eens een kijkje nemen backstage. Want ja, de plekken zonder backstage, de songtalk, de kleedkamer en nog alle andere toffe dingen die komen de komende 2 uur weer langs hier bij Joe. Zoals elke zondagavond met Raf van Brussel tussen 6 en 8 met een nieuwe backstage. Ik neem je nog mee naar de jaren 90 met TLC en What.

0: ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tool project. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Ja, Lab zegt, Raf die heeft dat hier goed geregeld. Jennifer Lopez zo meteen in zijn programma Backstage. Komt eraan en hij heeft het ook over Iggy Pop straks. En dat in plekken zonder Backstage. Eerste nieuws van 6 met Emiel Wellijs.
5: Goedenavond. Er komt een noodoplossing voor de file op het elektriciteitsnet. Een tramongeval in Antwerpen. En Antwerp leidt zijn zwaarste competitienederlaag in 12 jaar. Vlaams minister van Energie Hans Ponte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Ponte.
6: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
5: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie Voca vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan. Dat meldt Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er niet. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaard. Standaard springt zo over Antwerp naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerp volgt dan weer op 3 punten. En in play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen dan weer met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die strafschop. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
7: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
5: In de stand springt Mechelen over Gent naar een 5e plaats. Gent staat laatste. Op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, is dat kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning al in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Dippovits en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt. Minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
3: Backstage met Raf van Brussel.

Harold Dekker van Te Pauw, die dook later nog op in de Britse versies van The Masked Singer als het figuurtje Tattoo. En ook nog in Dancing on Ice, China in Your Hand. Een fijne zondagavond. Vandaag 3 mei is het Internationale Dag van de Persvrijheid en Internationale Dag van de Lach. En vandaag is de lachborslei in Deurne tijdelijk onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Dat weet je dan ook weer al. Hier houdt ons niks tegen. We zitten samen met een vlotte doorgang zonder obstructies. En we geraken overal binnen. Op, achter en onder het podium. Welkom backstage.

0: Jennifer Lopez die betrad onlangs op Coachella het podium nadat de DJ David Guetta het publiek had laten weten dat hij een speciale gast had uitgenodigd. De twee brachten er samen hun nummer Save Me Tonight voor het eerst live en het publiek werd gek. Op haar Instagram noemde Lopez het optreden de leukste dag ooit. En dan nu over een ander podiumbeest.
1: Plekken zonder backstage.
0: De meeste artiesten die hebben een duidelijk schema. Van het podium naar de backstage, naar het hotel en dat op repeat. Iggy Pop die had ook een schema. Alleen zag dat er ongeveer zo uit. Podium, publiek, ergens op de vloer, misschien terug op het podium. Wie zal het zeggen? Want in de jaren 70, toen veiligheid nog eerder een suggestie was dan een regel, besloot Iggy dat een podium eigenlijk maar een soort tijdelijke locatie was. Waarom daar blijven staan als er een hele zaal vol mensen is waar je ook kunt zijn? Hij sprong dus gewoon het publiek in. Nog voor stage diving überhaupt een naam had, was Iggy het al aan het doen alsof het in zijn contract stond. Maar hij ging verder dan dat. Terwijl andere artiesten zich na een show terugtrokken in een comfortabele backstage met fruitmanden en handdoeken en zo, was Iggy vaak letterlijk overal behalve daar. Liggend op handen van het publiek, rondkruipend over de met bier besmeurde vloer of plots naast je terwijl je dacht dat je veilig achteraan stond. Backstage, dat was voor mensen die behoefte hadden aan structuur. Er zijn zelfs verhalen van shows waar Iggy Pop zo opging in het moment dat hij zichzelf begon te snijden met glas. Niet als geplande act, maar gewoon omdat de grens tussen optreden en het menselijke bestaan even volledig verdwenen was. Het bizarre is dat het publiek vaak niet goed wist wat er gebeurde, maar ging er volledig in mee. Je kwam voor een concert en eindigde als onderdeel van de show of als tijdelijke ondersteuning voor een halfnaakte rocklegende die over je heen liep.
1: Dit is Joe, backstage.

0: Een nummer dat Billy Joel vrijwel nooit meer live speelt. Het gaat dan ook over zijn eerste vrouw, Elizabeth Small, die het sowieso nooit zag zitten dat hij een lied over haar zong. Voilà, daarmee is de kous af, hè. Dua Lipa, die komt eraan. Alleen als dat tenminste klaar staat, want dat krijg je als je een song maakt over een goochelaar / boeienkoning.
1: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister vanaf morgen naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij De Kok en de Koning. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
2: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
4: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
5: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
4: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
5: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
4: Nou.
3: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
1: Backstage
6: met Raf van Brussel.

0: Reason van Hoobastank bij Joe. Dat is een vreemde naam, hè? Hoobastank. Het maakt niet uit hoe je heet, zei zanger Douglas ooit in een interview. Want ik weet ook niet waar Jamiroquai voor staat. En dat interesseert me ook niet. Oké, fair enough.
1: Dag op dag.
0: Wat gebeurde er vandaag in de muziekgeschiedenis? Het lijkt bijna een verhaal dat zo uit hun bekendste nummer kon komen. Maar op 3 mei 2017 stapte Eagles naar de rechter. De reden wel een hotel in Mexico dat zichzelf trots Hotel California noemde. En volgens de band net iets te graag liet uitschijnen dat er een link was met hun iconische hit Hotel California. Toeristen die zouden denken dat dit dé plek was waar het lied op gebaseerd was. Spoiler, dat is niet zo. De band vond dat hun naam en reputatie werden gebruikt om er commercieel voordeel uit te halen. En dat ging hen een brug te ver. En op 3 mei 1986 stond Robert Palmer 4 bovenaan de Britse charts met Addicted to Love. Een nummer dat net zo strak klonk als het eruit zag. Wat vele mensen niet weten is dat het lied oorspronkelijk bedoeld was als een duet met Chaka Khan. Maar door contractuele problemen ging dat feestje niet door en Palmer besloot het nummer solo op te nemen. Een keuze die achteraf perfect bleek. Met een bijzondere videoclip die uitgroeide tot een icoon van de jaren 80. Een rij ogenschijnlijk identieke koelkijkende modellen, gehuld in zwarte jurken, felrode lippen en strak naar achter gekamd haar. Ze spelen instrumenten terwijl Palmer zelf ontspannen en zelfverzekerd de camera bespeelt. Stijlvol, licht ironisch en onvergetelijk, precies zoals het nummer zelf. En op diezelfde 3 mei van datzelfde jaar 1986 beleefde België een van zijn meest legendarische muziekmomenten. In het Noorse Bergen stapte een piepjonge Sandra Kim het podium op van het Eurovisie Songfestival 1986 met J'aime la vie, een vrolijk sprankelend liedje dat meteen bleef hangen. Ze zong het met zelfvertrouwen dat haar leeftijd slechts 13 bijna deed vergeten. Officieel werd ze als 15-jarige voorgesteld, wat achteraf voor een beetje ophef zorgde. Maar niets kon haar overwinning nog tegenhouden. Met haar brede glimlach en aanstekelijke energie veroverde ze Europa en schreef ze geschiedenis. Tot vandaag is ze de jongste winnares ooit van het Eurovisie Songfestival. Bravo Sandra en joyeux anniversaire, want het is dus precies 40 jaar geleden.
1: Backstage.

Je kent de liedjes al 40 jaar, lees nu het verhaal erachter. Roland Orbison's memoirs, Welcome to Your Life, Love, Death and Tears for Fears, is het verhaal dat hij nooit verteld heeft. De band, de room, het hartzeer, de genezing en ja, de astrologie. Kan je nu pre-orderen? Via de link in bio op hun Instagram. 4 augustus is het boek te koop. Voilà, dat was mijn boekentip.

Je hebt twee Fleetwood Mac-nieuwtjes. Twee redelijk uitersten eigenlijk. De Amerikaanse politie heeft een 55-jarige vrouw in de boeien geslagen. Het was namelijk de stalkster van Lindsey Buckingham. En drummer Mick Fleetwood die huwde in alle discretie met zijn partner Elizabeth Jordan, met wie hij al 6 jaar samen is. Hij is er 78 en zij 56. Proficiat. De deur van de backstage kleedkamer zwaait open en ik vertel jou wat ik ruik, voel en zie. En er zitten hints en tips in verborgen in mijn uitleg. En jij mag raden in welke kleedkamer ik zat. En je wint er dit mee.

0: De kleedkamer.
1: Ik duw de deur open en... Oh my, het is hier warm. Alleen warm. Niet benauwd, maar eerder zo zonovergoten. Alsof er ergens onzichtbare palmbomen staan te wuiven. Er hangt een lichte geur van sandelhout en ook iets zoets. Misschien honing of zo. Niet zwaar, maar wel uitnodigend. Je blijft automatisch even hangen. Op de grond liggen geen hakken, maar blote voetafdrukken in een dun laagje zand. Ja, ja, in de kleedkamer. Hier wordt duidelijk meer gedanst dan stilgezeten. Aan de spiegel hangt een sjaaltje met kleine muntjes en een Colombiaanse vlag. Op tafel een fles water, een stapel notities in twee talen door elkaar geschreven. Het Spaans en Engels. En ik meen zelfs een beetje Portugees te herkennen ook. Er ligt ook een voetbal, licht gebruikt, een beetje onverwacht eigenlijk. Alsof er hier af en toe een ander soort ritme wordt geoefend. Extra hint, wanneer zij beweegt, ligt er niets. En de wereld beweegt gewoon mee. In welke kleedkamer zit ik? De Joe-app.
0: Backstage.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
2: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrijkwam. Nu, de koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof dit goedje naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
1: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
3: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie Voca vreest voor een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. In play-off 1 van ons voetbal heeft Mechelen dan weer met 1-0 gewonnen van Gent. De eerste overwinning voor Mechelen in play-off 1. In het slot miste Gent zelfs nog een penalty. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
4: Wij hebben een dramatische eerste helft achter de rug. Het enige positieve die er nog is, dat de reactie gekomen is in die tweede helft. En dan moet je het ook maar maken met die strafschop. En dan gaan we hier misschien nog met een punt weg. Maar die eerste helft, die ligt me wel zwaar op de maag.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar een 5e plaats. Gent staat laatste. En Arnaud Delis heeft de wielerklassieker Lotto Femmes Ardennes Classic gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jens Verbrugge en de Italiaan Matteo Moschetti. Het is voor Delis pas zijn eerste zege van het seizoen. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt wel een pak frisser bij zo'n 15 graden.
5: Backstage met Raf van Brussel.

Hij had zich onlangs verwond tijdens het scheren, zag ik in een van zijn laatste filmpjes op zijn Instagram. Dat hij ook zo begon, dat filmpje. Hij zei, kijk, ik heb mij verwond met het scheren. Maar het is een hilarisch filmpje waarin hij en zijn echtgenote op weg naar school zijn om hun oudste dochter Teddy af te halen aan de schoolpoort. Om dan door het autoraam naar haar te roepen, het is oké, Teddy, de DNA-test is binnen. Ik ben wel degelijk je vader. De ontsteltenis van dochter Teddy, niet veel later op de achterbank, werd ook nog opgenomen door Robbie Williams, de snoodaard. Robbie Williams, die trouwens in vorige posts heel open was over zijn cocaïneverleden. En over cocaïne ga ik het hebben, na deze muzikale interland.

0: De Song Spion.
1: Ik heb twee verhalen van muzikale grootheden die met het witte spul te maken hebben. Cocaïne dus. We duiken in de wereld van Freddie Mercury, ergens eind jaren 70. Terwijl gewone stervelingen al onder de indruk zijn van een kaasplankje en wat chips, dacht Freddie, wat als we dit concept volledig laten ontsporen. Volgens meerdere aanwijzingen liep er op zijn legendarische feesten effectief een dwerg rond, strak in kostuum, met een zilveren schaal vol cocaïne. Gewoon, het was bediening, zoals je een dienblad met hapjes zou verwachten, maar dan met een heel andere doelgroep en andere bijwerkingen. Gasten konden dus rustig een praatje maken, een slok champagne nemen en tussendoor, alsof het de normaalste zaak van de wereld was, even een snackje meepikken van de rondwandelende menselijke minibar. Fast forward dan naar Keith Richards, die ergens in de categorie ik heb alles gezien zit en toch een versnelling hoger schakelt. Want op een bepaald moment liet hij in een interview vallen dat hij de as van zijn overleden vader had gemengd met cocaïne en opgesnoven. Ja, even laten bezinken dit. Toen de journalist reageerde met een begrijpelijke excuseer, kwam Keith met de meest Keith Richard-achtige nuance ooit. Ja, maar zei hij, het was maar een klein beetje. Wat eigenlijk niets oplost. Hè. Integendeel, het roept alleen maar meer vragen op. Zoals, hoe kom je in godsnaam op dat idee? En vooral, wanneer beslis je dat dit verhaal iets is dat je gewoon in een interview gaat droppen? En toch, en dat is misschien nog het strafste, passen beide verhalen perfect in hun respectievelijke universums. Bij Freddie Mercury voelt een dwerg met een zilveren schaal bijna als een creatieve keuze. Bij Keith Richards klinkt het als een doordeweekse dag. Dit zijn de Stones bij Joe.
0: Dit is Joe.

Legemeister in Glasgow, een auditie voor kinderen om mee te kunnen spelen in Scrooge, de musical, waar Wet Wet Wet zanger Marty Pello Scrooge himself is. Hij zal er ook zijn op de auditie. Dus haal het kind in je naar boven en hup, naar Glasgow.

0: en terug op de kaart gezet door het fijne oolijke duo Michel en Giorgio uit Team Joost in The Voice van Vlaanderen. Sara Perchettiamo van Ricci e Poveri. Stel je voor, je zet een liedje op en je hoort een stem die zo hoog en helder is dat je even denkt dat iemand een geheime knop helium heeft ingedrukt. Grote kans dat je dan naar deze jarige luistert. Hij is de gast die in de jaren 60 samen met de Four Seasons besloot: wat als ik gewoon net iets hoger zing dan iedereen verwacht? En daar vervolgens een hele carrière op bouwde. En eerlijk, het werkte belachelijk goed. Frankie Valli, die werd er 92 vandaag. Ook jarig vandaag, iemand vanuit het Leuvense die een gitaar kan vastpakken, beginnen zingen en klinkt alsof soul, reggae en een klein beetje chaos gezellig samen koffie zitten te drinken. Ze lijkt op het eerste gezicht die gewone, rustige, sympathieke girl next door, tot ze haar mond open doet en je denkt, wacht, waar komt die stem ineens vandaan? Céla Sou is jarig, ze is er 37 geworden. Proficiat. En de laatste jarige is het muzikale equivalent van een zachte zeebries. Alsof je op een boot zit met het zonnetje op je gezicht, drankje in de hand. En zelfs als je geen boot hebt, dan voelt het toch zo aan alsof je er plots één bezit. Grote kans dan dat deze jarige op de achtergrond speelt. Met Sailing zette hij basically de standaard voor wat mensen later yacht rock zijn gaan noemen. Muziek die zo smooth is dat zelfs je stress even besluit om vakantie te nemen. Het grappige is, hij ziet eruit als een vrij gewone kerel, maar maakt muziek die klinkt alsof hij permanent op een perfect getimede zonsondergang leeft. Christopher Cross is jarig. Hij werd 75 en dat is alright.
1: Dit is Joe Backstage met Raf van Brussel.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Backstage
2: met Raf van Brussel.

denk dat afgelopen maandagavond half Nederland voor de tv zat om te kijken naar het afscheidsconcert van Golden Earring in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. Ik kreeg zelfs berichtjes van luisteraars die me vroegen of ik ook aan het kijken was, maar ik heb het helaas gemist. Maar ik vermoed dat we dat binnen onafzienbare tijd wel kunnen streamen of op YouTube vinden waarschijnlijk. Golden Earring...

Ik lees de vertaalde songtekst van een grote hit voor op een tune en jij mag raden welke hit. En nadien draai ik die greatest hit voor jou. Je kan er een fantastische prijs mee.

0: Songtalk. Dit is de vertaling van het verhaal Achter de Noten.
1: Hoi. La la la, la la la la la la. La la la, la la la la la la. Als je je verdrietig en neerslachtig voelt, brengen wij je naar waar je moet zijn. Lachen, dansen, alles is gratis. Alles wat je nodig hebt, is positiviteit. Kleuren van de wereld, geef je leven wat pit. Elke jongen en elk meisje, geef je leven wat pit. Mensen van de wereld, geef je leven wat pit. Ah, gele man in Timbuktu. Kleur voor zowel mij als jou. Kung Fu Fighting, Dancing Queen, Tribal Spaceman en alles daartussenin. Kleuren van de wereld, geef je leven wat pit. Elke jongen, elk meisje, geef je leven wat pit. Sorry. Mensen van de wereld, geef je leven wat pit. Aha. Wie oh wie, de Joe App.
0: Ja. Dit was de vertaling van de song Achter de Noten van deze hit. Dit
2: is Joe.

onder het motto: het moet niet altijd moeilijk zijn. De verzenddienst van Joe zal zijn handen vol hebben met het versturen van de prijzen, want jullie hadden bijna allemaal door dat het om Spice Up Your Life van Spice Girls ging in de Songtalk. Allee, aan iedereen die het juist had, proficiat. Aan iedereen met een fout antwoord, ook proficiat. Aan jij die luisterde naar deze backstage, dank je wel. Aan zij die er niet bij waren, volgende week een nieuwe kans. Tot dan!

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder wil Iran uranium blijven verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat antwoord nu in Iran bestudeerd. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
2: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, het koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof of dit goedje naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
1: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Joe Easy. Nog tot middernacht hier bij

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won het van en bij Anderlecht met 1-3. Club kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder willen ze blijven uranium verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat nu in Iran bestudeerd. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. En Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Katrien Salas.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen, dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten we gewoon de bal in de ruimte. Ja, we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beter. Dat was heel belangrijk.
1: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australier Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Er zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet. 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Katrien Sales.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken, want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. En voetbal, Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten, we gewoon de bal in de ruimte. En we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerste seizoen hebben we de eerste plaats beet. Dat was heel belangrijk.
1: In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is 4e. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vanavond geleidelijk droger. Vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt een pook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Joe Easy.
1: Nog tot middernacht hier bij Joe. Nog meer en non-stop easy hits op onze digitale zender Joe Easy. Joe Easy, dit is Joe. Via je Joe-app of je DAB+ radio.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Thank you.
1: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerk op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6 uur zou alles opnieuw normaal verlopen. En voetbal Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
3: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, moeten we gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
2: Anderlecht is 4e, club is dus leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.